We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel. Op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal. Een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik denk dat blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo is die triest overleden, 52 jaar geleden aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1920. Lekkere plaatsen toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

0: Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.
1: Let me hear your

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Marie en Catharina blazen steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Chuk gaan we draaien. Wij een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Chuk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Chuk. The captain of her heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tuck voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuck, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam je zelfs meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is het nu tijd geworden voor een jaar 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Du Jean Gitaine.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'Aime uit 2000. En dat was vooral 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één. Hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Volgens mij zijn dit hele luie Indianen. Redbone noemden ze zich in 1974. Come and get your love. Kom je liefde verhalen bij me. Ja, dat zijn toch luie mannen, of niet? Welkom bij het nieuwe uur Dekker Radio. Ach ja, het is maar onzin en het is maar flauwekul wat ik verkondig. Dan moet je er niet te veel waarde aan hechten, hoor. Als ik iets zeg. Nee. Ik heb hier nog 4 niet-blonde dames. Van non-blond, zo noemden ze zich. What's up, zongen ze in 1993.

0: Die moet je helemaal uitdraaien. Ja, nu is het pas stil. Aledus Hudding heb ik voor je. Zijn vrouw moest eens winnen.
1: Een sleupiel zaagt de trap op, maar dat had totaal geen nut.

Romantiek op de radio. Nou, dat was het wel, hè? Papik en Stevie Gamboni en Anke un uomo. Dat betekent zelfs een man. Heb ik me laten vertellen. Ja. André van Duin mag niet ontbreken bij Dekker Radio. Want het is zomer.

Chris Rea. Een nummer uit 1986 en On The Beach. Nou, daar zijn we niet. We zijn gewoon in de Dekker Radio Studio. En hier is het hartstikke niet zonnig. Niels de Stadsbater. Wat een mooie naam heeft die man. Hij heeft het over magie.

0: Wat een indrukwekkend nummer. Niels de Stadsbater. Wat een prachtig lied, zeg. En nou, die hoor je wel vaker, denk ik, zo binnenkort weer in dit programma. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2. Zit Wiebe klaar? Denk het wel.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

En zo deden ze dat in 1966. Dat is lang geleden. The Kinks. Till the end of the day. Ja, ja, ja, ja, ja. En drie achter elkaar bij Dekker Radio deel 2. The Chainsmokers. De Kettingrokers. En Coldplay. With Something Just Like This.

Ter Koning heet ze. En Op het balkon is van 2 jaartjes terug. Ja, zo lang geleden alweer. Maar het was wel leuk op het balkon. Waarschijnlijk in de zon op het balkon, toch? Ja. De Tipsy Girls zijn ook van de partij bij Dekker Radio. Inmiddels al een jaar oud dit nummer. Titel

Ik hoor het je denken, net de Spice Girls. Maar dan heten ze Tipsy Girls. Ja toch? Ik heb nog iets anders moois dit. Ik weet wat ik wil. Duitsers. Sabrina Stern. En daarna Franklin Kennedy uit Nederland. En ik weet wat ik wil. Dezelfde titel. Die zon.

Wat of je denkt, dat interesseert me geen fluit. Ik weet het zeker, ik blijf bij mijn besluit. We hebben enkel maar ellende gehad. Ik ben het zat. Ik weet wat ik wil. Ik wil bevrijd zijn van jouw invloed op mij.

George Michael en zijn When. Wake me up before you go go. Weet je hoe oud dat is? Al 1984 van de vorige eeuw. Het is toch wat eigenlijk, hè? En dat draaien we anno nu nog steeds alsof het gisteren is uitgebracht. Nou, oké. We gaan nog heel even verder in datzelfde stramien. Jaren 70 klanken. Ken je deze nog? David Essex heet hij. I'm gonna make you a star.

Er is er een artieste uit Nederland afkomstig met mijn achternaam. Ze heet namelijk Roxy Dekker, maar het is geen familie van me. Niet rechtstreeks of zover ik weet. Go best friend! En ze heeft een beetje te hard geschud, hoor maar.

Winnen zonder kloppen. Go best friend. Nou Roxy, geen familie van mij, maar ze heeft haar best gedaan. Toch? Ik moet er een eind aan breien, want tijd schrijdt voor. En ik wil nog even een glaasje opdrinken. Samen met Blake Shelton. Proost. Drink on it.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio. Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.

De lekkere muziek van Kid Creole en de Coconuts uit het jaar 1982. Annie, I'm not your daddy, de titel van de plaat. Hartelijk welkom, u bent er weer bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze ook weer voor u het komende uur. Dus ook deze hele muziek van Miles Smith. Dit is My Mess.

0: 1963, Nat King Cole, Those Lazy Hazy Days of Summer. Ja, Nat King Cole had ook een dochter die ook muzikaal was. Natalie Cole had in de jaren 70 bijvoorbeeld een dikke hit met This Will Be. Beide trouwens op veel te jonge leeftijd overleden.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2009 met Nick en Simon. De dag dat alles beter is. Zou die dag ooit komen?

0: Muziek van Nick en Simon uit 2009. De dag dat alles beter is. Ja, tegenwoordig zijn de mannen solo, hè?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hopen we naar 2012 met Bruno Mars, Treasure. Give me your

0: lekker stukje muziek van deze Bruno Mars uit 2012. Dit was Treasure.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Indiras en Ayatala. Hörst du den Ruf?

0: De muziek van Indiras en Eva Taya Hörstuden, Den Ruf, Duitsstalige muziek. En ja, er zat ook een andere taal in natuurlijk. Dat heeft u vast ook natuurlijk wel waargenomen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1994, dit is Deep Forest and Sweet Lullaby.

De muziek van Deep Forest uit 1994, Sweet Lullaby, de titel van de plaat. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1977. Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman.

Ja, lekker hoor, de muziek van Clarence Clemons en Jackson Browne uit 1986. You're a friend of mine. En ik hoop dat u ook heel veel vrienden om u heen heeft verzameld. Want het maakt het leven toch wel een stuk gezelliger, hè, als we allemaal vrienden bij ons hebben. 2026 de muziek van Miss Montreal, Sanne Hans. Hè? Dit is Schuilen.

0: Sanne Hans, Miss Montreal en even lekker schuilen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: In dat oude meuk 1968. P.P. Arnold hebben we hier zo. The Angel of the Morning.

0: Terug uit jaar 1968 met eerst van P.P. Arnold, The Angel of the Morning.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we 2002 met Jive Jones, I Belong.

0: Lekker de muziek van Jive Jones uit 2002. Nummer met de titel I Belong.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Want wat hebben we voor u? Nieuw werk van Remy Wijnands en Maurix met 2 x'en op het eind. Die ene lentedag.

0: De nieuwe muziek van Remy Wijnands en Maurix, die ene lentedag.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Billy?
0: We gaan naar 2018 met Ariana Grande, Breathing.

Ja, de muziek van Ariana Grande. Reading, de titel van de plaat. Dat bracht ons dan wel weer op het punt in het programma dat we hoognodig afscheid moeten gaan nemen van u. Uurlang Pontypier Radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Reageer op het programma, zoals altijd het postvakje wat daarvoor open staat. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag met heel veel leuke activiteiten. En dan vertel ik u nog even wat de muziek is waar we uitgaan. Alweer gaan 1972 bij Bobby Vinton, Sealed with a Kiss. En daarna nog een nieuw werkje van de band Red Red en dat heet In Reverse. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

0: Open een programma Bond voor vandaag, 6988. Matt Bianco hoorde voorbij komen. Don't blame it on that girl. Dat doen we dan ook niet. Nee, we maken geen verwijten naar het meisje. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai ze voor u de komende uur. Fijn dat u er weer bij bent. Sneller, laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Mooi liedje van Snelle. Dit was Laat het licht aan. Hier in het programma Bond. We gaan terug in de tijd.
1: Oude
0: met
1: meuk.
0: Oude meuk. En we blijven bij het Nederlandstalige. 1963. Maxi Boyski Junior. En je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.

0: Ja, Max Wojcicki junior, je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Nou, soms een waar gezegd natuurlijk. Je hoeft je geen zorgen te maken als ze niet allemaal achteraan lopen.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar 2004 met Kylie Minogue. I believe in you.

0: de vier. Ze gelooft erin. I believe in you. De muziek van Kylie Minogue.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Hartwell en Chris Jones uit 2014. Young Again.

0: Ja, Young Again, de titel van de plaat. Hartwell en Chris Jones uit 2014. Jong opnieuw, ja, soms wil je dat wel, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Jorn van Rozen, mooie Nederlandstalige plaat. Zolang je durft te dromen.

0: mooi nieuw Nederlandstalig luisterliedje van Bjorn van Rozen. Zolang je durft te dromen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En we blijven bij het Nederlandstalige. We hebben er veel, de vierde al in dit eerste half uur. De Kast uit 1996. Het is Raak.

Kas met zanger Siep van der Ploegen. Hun hit uit 1996, De Kas. Siep tegenwoordig ook de zanger bij de Scene geworden, heb ik recent gehoord. Die gewoon mooie muziek. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. Gaan we doen met deze van Demis Roesers. Terug naar 1975. Dit is Perdoname.

1983, muziek van The Beat, I Can't Get Used to Losing You, de titel van deze opname. Lekkere muziek hier in de Bonte Muziekverzameling en daar gaan we ook weer voor. We gaan de hele nacht muziek voor u draaien. Jennifer Lopez samen met David Guetta. Even wat dance muziek, voetjes van de vloer dan maar, hè. Save Me Tonight.

0: En dat de Hindernisse muziek die hier voorbij komt. Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight. Nou, dat gaan we zeker doen, toch? We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1964. Marie Laforet. La Vendémia dell'amore.

0: Leuk zo'n ouderwets liedje, Marie Laforette. Dit was La Femminia Lelamor. Terug uit jaar 1964.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Deze uit 2002. Leanne Rimes. Life goes on. Het leven gaat door, maar al te waar.

0: De muziek van Leanne Rimes, Life Goes On, terug uit het jaar 2002. Dus ook al een dik 20 jaar oud, hè, deze. Wat gaat de tijd toch weer snel?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u. We gaan muziek draaien van Juntos. It Moment. Is Fries.

0: Nieuwe muziek van Juntos. Het moment betekent dat zover kan ik het vertalen. Voor de rest spreek ik ook geen Fries hoor. Betaalt ook een Nederlandstalige uitvoering hiervan. Die gaan we andere keer wat draaien.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen?
0: Jazeker. Liam Payne en Rita Ora. Dit is For You.

van 50 Shades Freed. Uit 2018 deze muziek van Liam Payne en Rita Ora. Nummer met de titel For You. En For You bracht ons aan het einde van het programma. Jazeker, we zitten er weer doorheen. Een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop ook dat u met plezier geluisterd heeft naar het programma. Want daar doen we het tenslotte voor. Reageer op het programma kan janberg.radio@gmail.com, daar staat de rest ervoor. Ik wens u veel een hele fijne dag en ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1973 met die Indisputed Truth and the Law of the Land. U gaat dat herkennen, het nummer. 2026 daarna Paula Slow en Big Bad Wolf. En we hebben volgens mij tijd om nog een oude meuk te draaien van Bill Haley en de Comets uit 1957. It's a Sin. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. Je moet niet denken dat ik de tune opnieuw heb ingestart. Nee, dit is gewoon de Indisputed Truth waar ik het muziekje van geleend heb. Law of the Land. Bedankt voor het luisteren nogmaals en graag tot de volgende bond.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendcrew samen met de heren van en dames van Fleetwood Mac. En ze zeggen, don't stop. Nee, we gaan helemaal niet stoppen, we zijn pas begonnen. Dus ik zou niet weten waarom we nu al gaan stoppen. Het is misschien een goede gedachte of een wishful thinking, maar nee. China Crisis heeft het over die wishful thinking.

Ja, ze is een graag geziene gast in het programma, deze Anastasia. Met de Cowboys en de Kisses. En ik hoop dat ze allemaal goed uitgedeeld zijn. Want we gaan het over een ander boek gaan gooien met de nieuwste van Gary Hanger. En het is beter dan goed. Beter kunnen we het niet doen.

Ja, over die nacht moeten we nog een beetje wachten. Het was er eentje van George Benson, Give Me The Night. En we gaan een beetje feestvieren met Average Rob. En omdat het kan met Oh, en met La Patate.

even diep terug in de tijd. Met deze van de mama's en de papa's. En hey, Monday, Monday. Zijn toch platen die blijven meedraaien. En ook deze is een keimooie. Ik heb het over die van Anouk. En zal alles goed zijn met Michel? Ik zal het niet weten.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Even terug naar die jaren 80 met Chic en je gaat de titel nooit raden. You are beautiful. Had je het wel gedaan? Ja, proficiat dan. Maar we gaan een beetje op de mega romantische tour. Doen we met deze, Chris de Burg. Trouwens ook bekroond als een van de mooiste slows aller tijden. Ik heb het natuurlijk over die Lady in Red. MUZIEK

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Het was Jasmin met De Twijfels. Toen had ze nog twijfels. Tegenwoordig is ze niet meer onder ons, spijtig genoeg. Maar we gaan haar platen blijven draaien. Dat beloof ik. Het was eentje van terug in de tijd. Meer bepaald 92 dat we terugkeerden met haar twijfels. Toen begon ze een beetje te veranderen van genre van muziek. En tijd nu voor Alex Warren en de Fever Dream.

0: het blijft toch een leuke schijf, deze van Dana International. Tegenwoordig hoor je er niet veel meer van, maar toen we onze Songfestival met deze diva. Ziezo, daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik weer. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Vicky Leandros en Apparatois uit 72. Tot morgen.

Ik hoor je al denken hoor, jawel, dat nummer kennen we, maar dan in een heel andere versie. Je hoort het origineel van One Night, uitgevoerd door Smiley Lewis. Amerikaanse R&B-zanger uit New Orleans had weinig geluk op succes, ondanks dat hij toch wat vergelijkbare muziek maakte als Fats Domino. Echter, de muziek van Fats Domino was wat meer toegankelijk. Zodoende was Domino wat meer succesvol dan Lewis. Het nummer zou later nog gecoverd worden door natuurlijk Elvis Presley in 1958 en 1963. Fats Domino deed het ook nog eens dunnetjes over in 1961 en ook nog de Dave Clark 5 in 1969. Maar het werd ook nog gecoverd door even zoveel andere. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer alle registers opentrekken om jouw kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek, deze keer met Slim Whitman. Natuurlijk ook onze nederpopplaat. De groep heet Test. Maar we beginnen met deze van episode 6, Time and Motion Man.

hoorde de Ballroom 5, The Question of Temperature. Groep uit New Jersey, die zijn naam ontleden aan een New Yorkse nachtclub. Nou, leden van de band, dat waren Mike Appledonk, Henry, Ed Schwing en Jackie Sax. Het nummer The Question of Temperature zou verschijnen in oktober 1967. Hij wist de 40ste plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. Daarvoor hoorde je Little Joey and the Flips, Bongo Stomp, afkomstig uit Philadelphia. Nou, Joey Hole was het enigste donkere lid van de groep. Het nummer wist niet verder te komen dan een 33ste plaats in 1962. Het zou wel een hele grote klassieker worden, maar dan in de uitvoering door Frankie Lyman. Het begon met episode 6, Time and Motion Man. Ja, het is al eens vaker voorgekomen als je onbekende oldies draait, dan heb je de kans dat je weinig of helemaal geen informatie kan vinden. Nou, dat was bij deze over episode 6 ook het geval. Mocht jij daar wat meer van weten, je mag het ons laten weten via info@theoldiesproject.nl. Zometeen onze Nederpopplaats, de Nederlands groep Test. Dit is deze van Davy Morgan, Cocaine.

Leuk dit nummer, hè? Nobody Knows What's Going On. Het werd uitgevoerd door de Chiffons, meidengroep afkomstig uit New York. Waar begin jaren 60 een van de top meidengroepen destijds. Nou, de meeste van hun nummers werden geschreven door de hitmachine Goffin and King. Zoals hit is natuurlijk He's So Fine. En dat werd ook nog geschreven door Ronald Mack. Daarvoor hoorde je de Mercy Beat, I Think of You, Engelse popgroep die het levenslicht zag in 1961 in Liverpool. Nou, aanvankelijk noemden ze zich de Mavericks, daarna de Pacifics en pas van april 1962 de Mercy Beats. De groep had een paar hits, onder andere in 1964, maar dat was ook het jaar waarin de groep ophield te bestaan. Werd overigens wel heropgericht in 1993 en toeren af en toe nog steeds in het Oldie Circuit. We begonnen met Davy Morgan, Cocaine. Dat was een van de vele obscure acts die de legendarische Engelse producer Joe Meek uit zijn hoge hoed wist te toveren. Zometeen onze tragiek van de muziek, deze keer met de countryzanger Slim Whitman. Maar eerst deze, dat is ook een hele leuke, van The Gracious. Once on a Windy Day.

0: hoorde onze Nederpopplaat, de groep Test en If I Were King. Ze zijn afkomstig uit Breda en bestonden uit Bas Adriaanse, zang en bas, Kees de Jong op gitaar en zang, Peter de Jong op bas en Lauber van de Zwart op drums. Nou, de bandleider Peter de Jong maakte al eerder twee Nederlandstalige singles. Nou, hij mocht deze singles opnemen naar aanleiding van het winnen van een gereformeerd songfestival. Het kan raar gaan in de popmuziek. Daarvoor hoorde je Bruce Channel, Keep On. Amerikaanse zanger die in 1962 wereldberoemd werd met de nummer Hey Baby. Bruce Channel heeft in Europa nog getoerd en had als begeleidingsband, jawel, hier komen ze, The Beatles, die toen nog heel onbekend waren. Nou, het nummer wat je hoorde wist in 1968 een tweede plaats te bereiken in de Engelse hitparade. Het begon ons trio met Gracious Ones on a Windy Day. Britse rockband die bestond van 1967 tot 1971. Ze brachten twee albums uit. Dat was het album Gracious in 1970 en het album This Is It in 1972. De groep werd opgericht door zanger Paul Stanley Davis en gitarist Paul Cowderoy.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Slim Whitman, Amerikaanse countryzanger en muzikant, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De countryster is 89 of 90 jaar geworden. Over zijn geboortejaar bestaat onduidelijkheid. Whitman, bekend om zijn snor- en jodelkwaliteiten, brak door in de jaren 50. Hij nam tientallen albums op en verkocht vele miljoenen platen. De zanger is met name bekend van zijn hits Indian Love Call in 1952 en Rosemary uit 1954. Dat laatste lied was in Groot-Brittannië lang de nummer 1 hit, die het langste de hoogste positie wist vast te houden. Pas in 1991 wist Bryan Adams het record van 11 weken van Whitman te verbreken. Popster Michael Jackson noemde Whitman ooit als een van favoriete zangers. En ook Beatles-gitarist George Harrison zei door de countryzanger te zijn beïnvloed. Whitman overleed aan hartfalen in een ziekenhuis in Orange Park, Florida. In de tragiek van de muziek Slim Whitman en Rosemary.

The Birds hoorde je en Chimes of Freedom. Groep werd in 1964 opgericht in Los Angeles en dat door zanger en gitarist Jim McQuinn. Later veranderde hij zijn naam in Roger McQuinn. Dat deed hij samen met David Crosby en Gene Clark. Nou, later voegden zich Chris Hillman en Michael Clark zich bij de groep. Nou, door de vele personeelswisselingen verloor de band gaandeweg veel van zijn glans. Daarvoor hoorde je Bobby en Laurie. I Belong With You, populair Australisch duo. Dat bestond uit Laurie Allen en Bobby Bright. Nou, hun begeleidingsband, dat waren de Rondells. Het duo was een van de toonaangevende acts in de eerste golf van het Australisch beat-tijdperk. En we begonnen met de tragiek van de muziek Slim Whitman, Rosemary. Al een suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je weet dat je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Rond dit punt heb ik altijd een stuk of vier voor je klaarstaan. Onder andere Cliff Richard en de Drifters, jawel. De Bokstaps, Pat LaRocca, maar eerst deze van The Tokens.

Look at this. Je hoorde Cliff Richard en de Drifters. High Class Baby Headford, geboren overigens als Harry Roger Webb. En dat in 1940. Nou, sinds zijn ridderschap heet Cliff Richard dus ook officieel naar zijn artiestennaam. Zijn begeleidingsband heette destijds de Drifters, maar zouden later hun naam veranderen in de Shadows, omdat er in Amerika al een groep dezelfde naam aan het werk was. Daarvoor hoorde hij de Buckstops, Soul Deep in 1969 komt het nummer. De Amerikaanse band uit Memphis bestond van 1963 tot 1970. Nou, centrale figuur was ene Alex Chilton. Band is vooral bekend geworden van het nummer The Letter. En daarvoor hoorde je Pat LaRocca Rowena. Van deze manier, van dit nummer, hebben we niks kunnen vinden. Dus helaas moet ik je dat onthouden. We begonnen dit kwartet met de Tokens, For All That I Am. Je kent ze natuurlijk wel van The Lion Sleeps Tonight. Groep werd in 1955 al opgericht als The Linktones. Maar was toen weinig succesvol. Nou, The Linktones die bestond uit Hank Medras, Neil Sedaka, Eddie Rapkin en Cynthia Zolitan. Nou, Neil Sedaka die zou later beroemd worden als tekst- en muziekschrijver. In 1960 werd de groep heropgericht. Nou, deze groep bestond uit diezelfde Hank Medrasie, aangevuld met Phil en Mitch Margo en Jay Siegel. Tokens bleven tot 1971 bestaan. Aan alle goede dingen komt ook weer een einde, zo ook aan dit programma. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Voor ons is het, ik zeg het vaker, altijd een feestje om het te maken. En laat ik nu hopen dat het voor jullie ook een feestje is om naar te luisteren. We gaan eruit met de groep die luistert naar de naam, de Kit Kats. Heeft niks met dat snoepje te maken. That's the way. Graag tot de volgende keer. Dag.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ach, inderdaad, wat een lekker lange rij om mee te beginnen deze dinsdagmiddag. Wel van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak aflevering. Vrienden van de radio, wel, we gaan er weer aan beginnen. Een uur lang lunchbreak hier op je fantastische radiostation. En ja, we begonnen natuurlijk met niemand meer en niemand minder dan de lange versie van Starship. En We Build the City on Rock and Roll. Ja. Maar zo moeten we hem anders moeten opbouwen natuurlijk. Hè? Ja, op een stukje grond, ja. Als het maar geen zandgrond is natuurlijk, dat het wegspoelt onder je voeten daar. Goed, dit allemaal gezegd zijnde. Van harte welkom dus in een nieuwe lunchbreak. En we gaan er weer lekker tegenaan. Straks ook de onvergetelijke plaat en het heetste nieuws van toen. En onze nieuwe hit-tip natuurlijk voor deze week en dergelijke meer. Want je weet het, one lunch break a day breaks the doctor, keeps the doctor away. Ja, zo is het inderdaad wel. Het is, ja, inderdaad wel. Goed, we hebben genoeg gehad van Starship. Een andere plaatje graag. Hier is Calvin Harris.

En dan bij Hans en Madonna. En het allemaal met haar Open Your Heart to Me. Ja. Als het avond is, smakelijk eten in ieder geval. Dinsdagmiddag en straks ook nog het heetste nieuws van toen. En ook nog ja, het heetste nieuws van toen. Waarover gaat het wel? Het gaat over Ariana Grande. En ja, straks ook nog natuurlijk de onvergetelijke hit. En dat is ook al een onvergetelijke. Maar er is nog een andere onvergetelijke dat je nog niet gehoord hebt vandaag natuurlijk. Hier is Stemmen van Morrison. Here comes the night.

Tot aan het gaatje van het plaatje, zoals wel te zeggen natuurlijk. Van Morrison en Tem. En dit allemaal met gaan. Hier komt The Night. Hier is Jackie Moore, als je deze nog kent. En dit allemaal met zijn This Is The Time, baby.

0: En daarna de Pointer Sisters. En dit allemaal met Neutron Dance. Ja, onze onvergetelijke song voor vandaag hier in de Lunchbreak deze dinsdag. En morgen natuurlijk weer een nieuwe. Hè? Ja, inderdaad wel een nieuwe gehouden. Ja. Zo mag ik het wel een klein beetje noemen natuurlijk. Wat ligt er in jouw boterhammendoosje? Wel, je mag het ons altijd laten weten.
1: Dit is Pat.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een hele bijzonder goede dinsdagmiddag. Dit is het Lunchbreak Breaking News van toen op dinsdag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Welkom in deel 2. In 2017, net nadat het concert van Ariana Grande in Manchester Arena is afgelopen, brengt een zelfmoordterrorist een bom tot ontploffing. Bij deze aanslag komen 22 mensen om het leven en worden er nog ruim eens 60 mensen zwaar of ernstig gewond. Hier is Ariana Grande met Seven Rings.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Goedemiddag inderdaad, een lekkere hit tot en met vrijdag natuurlijk. En dat is Nile Rodgers en dit allemaal met Duran Duran en Free to Love. Moest je pas instemmen? Wel, je luistert naar de lunchbreak natuurlijk tot de 1 uur van tussen 12 en 1. Dan eet iedereen natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk. Hier is Nick en Simon. En pak maar mijn hand vast, ja. Zodat je niet valt, hè? Ja?

Wat er met vrijdag zijn zo onze artiesten van de week natuurlijk, hè? Hurt, Wind and Fire en dit allemaal met hun Let's Groove Tonight. Ja, moet maar eens proberen op een dinsdag grooven. Ja. Ga je woensdagmorgen nogal geradbraakt zijn, denk ik, hè? Als je mij vraagt. Goed, dit gezegd zijn, dus straks gaan we zwemmen met z'n allen. En dit gezegd zijn, hier is muziek die klaarstaat van David Grant en Jackie Graham. Als je hem nog kent natuurlijk. En dit allemaal met Madness.

0: want ze zijn van ouderdom, maar ze zijn nog altijd aan het tourneen. Als het ware, jawel. En op 31 juli staan ze in de O Arena in Londen. David Grant en dit allemaal met zijn Madded. Ja, inderdaad wel. En het is tijd geworden voor deze.
1: Dit is de Lunch Break met Patrick Jacobs.
0: En dan wel een hele bijzondere goeiemiddag. En het is tijd geworden voor de toetjesplaat.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel The Rockers' Revenge en Walking on the Sunshine. Wat mij betreft, graag tot morgen woensdag. Hakken we de week weer in twee. En dat doen we dan gezellig samen weer natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Tot dan.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Tadana, Carlos en zijn brave broeders. We're all right.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Welkom, Lotje van Hoijten.
2: Hans de Knecht.

0: problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Ja, trek maar door die wc. Geweldig. Kom er maar op jongens, 1982. Het mixen was al duidelijk uitgevonden. En we hadden in diepe trio, in diep last night, een DJ. Save my life. Kijk, zo zijn wij DJ's dan ook alweer. Als het ware. Lekker terug. Van toen. En nog steeds. Tussen de oren.

0: Spices van de Internationals. Lekker koortje. Een jaartje later gingen ze samen met Catapult en vormden ze samen de groep The Surfers. Windsurfing time again, et cetera, et cetera, et cetera.
1: Een fijne verwachte de keuken.
0: Nou, dan wist je het wel. Het ging ook lekker net zo snel in die jaren. Vrienden, onze extra zomer is van Peter Maffay. Ook Rob de Nijs. Die wist er een slaatje uit te slaan.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: En een fijne vacht achter de keukengordijnen. Rob de Nijs. Het wordt zomer. Gouden jaren leven met de Middle of the Road Show via lange palen en digitale kanalen. Dan komen we gezellig terecht in het gezellige nachtclubje van Waldo van Dungen.
1: Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ja. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets. I know a disco that's out of sight.

Een van de eerste singles van Blondie. En Blondie. I'm gonna love you too. In de middel of de roadshow. Lekker, hè? 70 jaar, hè? Alsof de tijd heeft stilgestaan. En dan komen ze één voor één weer terug. De platen die vroeger zo normaal waren. Toen kenden we nog een Hilversum 3. Waar ze dit soort platen draaien. Kun je niet meer voorstellen, toch?

0: Je werkt de hele week. Je draait je ratten er rond. Je staat in het weekend lekker eindelijk eens een keer voor die kaptafel. En je denkt, hey, vanavond gaat die partytje om wie de richting loopt. Night Fever. Ja. Saturday Night Fever. The Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb. We turn on the radio. Ja. Lieve Leute van ooit, ja. We zijn ook weer de nodige AM-kanalen, middaghalf wereldwijd.
1: En dat kraakt zo lekker.
0: Heerlijk, heerlijk gewoon. Leuk dat je erbij bent. Ook vandaag weer een onderdeel van de show.

het is hier weer een beetje een gekke boel op dit ogenblik in je studio. Jongens, niet zo dringend, kom op, joh. Zorg dan eens voor een frisse rugmassage bij de knecht of zo. Dames, komt u maar. Juist, inderdaad. Jerry Rafferty. Backstreet. Lekker weer terug op de radio. Als er toch een filmset was, dit, hè? Dan zag je nog wat. Nou ja, goed.

0: Je kunt van alles vertellen over Sultans. Maar swingen, dat kunnen ze. Hè?
1: Ja.
0: Als we deze wijze woorden mogen geloven van de Dire Straits. Eén van de laatste in de Middle of the Road Show voor vandaag. Maar gelukkig, morgen dezelfde tijd. Dezelfde zender. Ja. Nog meer van dat lekkers. En zometeen sowieso nog veel meer van het lekkers. Het is net snoepgoed. Het is vinyl. Vrienden, maak er nog een hele leuke voortzetting van. En graag veel plezier met de rest van de programmering.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, heb je dit uurtje even niets te doen en behoefte aan lekkere muziek? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Zet hem nu maar harder. Ja goed, dan val ik gewoon maar met de deur in huis.
4: Rom van der Steen.
3: En gelijk maar lekker terug in de tijd met Chic en Good Times.

0: Naast deze van Duxos heb ik nog hele andere muzikale verrassingen voor je in petto. Het liedje heet overigens Big Bad Wolf. In het midden zat Kidda met Strung Together. En we begonnen met Chic en Cool Times. En ik stel mezelf regelmatig de vraag, wat is nog de definitie van Cool Times? Zeker wanneer je naar het nieuws luistert op de radio, of je kijkt naar de televisie, of je slaat er een krant op na. Hoofdzakelijk lees je alleen maar negatief nieuws. En toch wil ik even de statement maken. Ga altijd uit vanuit het positieve. Dan komt het altijd met je goed. Goed, het is weer tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Long Tall Ernie and the Shakers met Do You Remember. In 1972 ontstond deze Arnhemse groep als grap. Ze begonnen onder de naam The Moans. Bij optredens speelden The Moans voor de pauze progressieve popmuziek om daarna verkleed als rockers terug te komen. Maar dan onder de naam Long Tall Ernie and the Shakers. In 1973 worden de zaken anders aangepakt. Onder leiding van manager Rijn Muntinga verdwijnen The Moans uit het voorprogramma. Met een voorafgaande publiciteitscampagne worden de Shakers bekend als ruige rock'n'roll band. Vanaf 1974 gaan bandleden als Jan Rietman en Henk Bruijsen hun eigen weg. En zanger Arnie Treffers maakt een soloalbum. In 1982 valt het doek voor de Shakers. Alleen Jan Rietman blijft bekend als pianist van het Losvast Orkest en presentator van het gelijknamige programma. In 1995 overlijdt zanger Arnie Treffers aan longkanker. Hij is dan 48 jaar oud. Het nummer Do You Remember stond die week 7 weken in de hit. Lijst. Net als een week eerder op een eerste plaats.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van Rita Coolidge met We're All Alone. Deze Amerikaanse zangeres komt uit Tennessee en werd geboren op 1 mei 1945. Zij begon haar carrière als achtergrondzangeres en werkte onder andere samen met Joe Cocker, Eric Clapton en Leon Russell. Coolidge werd bekend als Delta Lady en inspireerde Leon Russell om een lied met deze titel te schrijven. Zij ontmoette begin jaren 70 Kris Kristofferson, met wie ze in 1973 in het huwelijk trad. Ze namen samen enkele platen op en zij wonnen in 1974 en 1976 een Grammy Award. Het huwelijk zou in 1980 eindigen in een echtscheiding. In de latere jaren 70 had Coolidge nog diverse hits. Maar haar laatste hit was in 1983 met het nummer All Time High uit de James Bond film Octopussy. Het nummer We're All Alone, de kleine hit, kwam echter van nummertje 17 en zakte die week naar een 31ste plaats en dat in 5 weken tijd. We gaan terug naar 22 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Je hoort deze niet zo gek veel meer op de radio. Dit liedje van Rita Coolidge en We're All Alone. En daarvoor zat Long Tour Ernie and the Shakers. En Do You Remember? De grote en de kleine hit, allebei afkomstig uit het jaar 1977. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Waaronder deze Circles in the Sand. Dat vraagt om uitleg.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: Hele lekkere melodielijn, alleen de tekst, ja, die laat wat te wensen over. Heb je het liedje een beetje beluisterd, een beetje omcijferd? Ja goed, overal waar het voor staat is natuurlijk nooit goed. Desalniettemin blijft het een lekker liedje. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
2: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Haar naam is Mary McDonald McLaughlin Laurie en haar artiestennaam is Lulu. Ze is geboren in Lennoxtown op 3 november 1948. We hebben te maken met een Schotse zangeres.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Met haar versie van Shout had ze een grote hit in 1964. 2 jaar later toerde ze door Polen en werd zo de eerste Britse zangeres die live optrad achter het ijzeren gordijn. In 1967 acteerde ze in de film To Sir With Love. Met de titelsang van die film scoorde ze een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. In 1969 trad ze voor het Verenigd Koninkrijk aan op het Eurovisie Songfestival met het liedje Boom Bang Bang. En haalde hiermee de 2e overwinning voor haar vaderland binnen. Ze moest die overwinning wel delen met Frankrijk, Spanje en Nederland die evenveel punten hadden. Het reglement voorzag niets bij gelijke stand, zodat er meerdere winnaars waren. Het reglement werd wel veranderd om dit in de toekomst te voorkomen. Daarna volgde het nummer The Man Who Sold the World en de titelsong van de James Bond film The Man with the Golden Gun uit 1974. In 1969 trouwde ze met Maurice Gibb van de Bee Gees. Maar na 4 jaar eindigde dat huwelijk kinderloos. Ze zou hertrouwen met een kapper en bleef daar 20 jaar mee getrouwd. Ze kreeg 1 zoon. Haar carrière is niet meer zo groot als vroeger, maar ze laat nog regelmatig van zich horen. In de populaire serie Absolutely Fabulous speelde ze zichzelf en verscheen ze in een aantal afleveringen. Lulu is naast actrice ook een aardige zangeres. Luister maar naar de hit Boom Bang Bang. We drukken opnieuw de jukebox voor je in.
2: Jukebox Classic.

Uit onze jukebox, hè, deze van Lulu en Boom Bang Bang. Misschien wil je er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. We zouden nog even het rijtje van drie voor je afmaken. Doen we met Gloria, Stefan. Sometimes.

0: Een uurtje muziek voor iedereen met voor elk wat wils. Tenminste, dat hoop ik wel. De liefde stond weer even centraal door middel van Gloria Estefan en Don't Wanna Lose You. Daarvoor zat Snoop Dogg en Wiz Khalifa en Bruno Mars. Young, Wild en Free. En dat klinkt als een uitdaging. Nou ja, goed, ik kijk even in de spiegel. Laat het toch een beetje toe. Nou, ik geloof het niet meer hoor. En we begonnen met Belinda Carlisle en Circles in the Sand. Nederlandstalige muziek, daar zijn we zeker niet vies van. Luister naar het volgende duet tussen Marco Borsato en Doe.
1: De Muziekfabriek.

0: afmaken. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Het is weer tijd voor de oude lullenplaat. Zijn echte naam is Nestor Alexander Hathaway.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is geboren in Trinidad op 9 januari 1965 als zoon van de Nederlandse zeebioloog en de lokale verpleegster.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar hij groeide echt op in de Verenigde Staten. In de eerste helft van de jaren 90 had hij enkele grote hits. Als kind was hij extreem verlegen en had hij last van stotteren. Hij studeerde marketing en beleid aan de Universiteit van Washington D.C. Na zijn studie vertrok hij in 1987 naar Keulen, waar hij nog enige tijd professioneel American voetbalspeler was. De belangrijkste redenen voor hem om naar Keulen te vertrekken was echt om een carrière in de muziek en dans te beginnen. In 1993 scoorde hij zijn eerste hit met What Is Love. Dit nummer was oorspronkelijk geschreven als ballad, maar werd door Hathaway in de dance-uitvoering een grote hit. Zijn latere hit Live behaalde een nummer 3 notering en klonk ongeveer hetzelfde als What Is Love en werd tevens een grote hit. Andere nummers als I Miss You en Rock My Heart volgden. In de jaren die volgden bracht hij nog diverse albums en singles uit die minder succesvol waren. In 2003 werd What Is Love geremixed en opnieuw uitgebracht. In 2005 volgden de singles Spaceman en het album Pop Splits. In totaal verkocht Hathaway wereldwijd meer dan 20 miljoen cd's. Hathaway is behalve zanger en danser ook stylist en choreograaf. Zo heeft hij ook een eigen modebedrijf, genaamd Energy. Luister naar de dance hit uit 1993 van Hathaway met What Is Love.

0: muziekfabriek.
1: In 1993 stonden we allemaal te dansen.
2: Op volle kracht, de muziekfabriek.
1: Tenminste, ik wel zeker op dat nummer van Hathaway en What is Love. Verder hadden we nog dat duet van Marco Bussato en Do voorbij. En natuurlijk Incognito met Don't You Worry About A Thing. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Maar niet getreurd, we zijn binnenkort weer terug op dit radiostation. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto, waaronder deze van Chef. En Sway, gevolgd door Embassy en Levels. Bedankt weer voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En ik zeg maar weer, goed.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

2023. Dus dat is een vrij recente single. Het staat bij mij op 2025, maar het is vrij recent, laat ik het zo maar zeggen. Tom Kranen, Parijs, gaan we ook nog beleven. En Sarah Jenne, met de dag dat ik gevonden word. Dat is wel een heel aparte tekst, maar goed, het is wel een Nederlandstalig liedje. En uiteraard ook Oscar Harris, Try a Little Love. Nu op jouw favoriete radiostation in Afternoon Delight. Welkom!

Oscar Harris, ja. Try a little love. Hmm. Maar goed, we hebben ook Xerxes. Laten we vergeten. Ik had het net al over die plaat. Oscar Harris, ja, daar valt niet heel veel over te vertellen. Het is wel uit de jaren 70, dat weet ik wel. Dit is uit 2025, Xerxes. En laten we vergeten.

Ik heb geen idee, ben je er wel eens geweest trouwens in Parijs? Ik nog nooit. Ja, en ja, wel één keer in 1970. Toen mijn vader de verkeerde afslag nam, zaten we midden in Parijs. Toen had je nog niet de route péage richting het zuiden. We zijn naar Spanje op vakantie gegaan met de auto. Moet je je voorstellen, twee zussen achterin, respectievelijk 14 en 16 jaar oud. En ik was een mannetje van, ik denk een jaar of zes in die tijd. En hevig rokende ouders en ook hevig ruziende ouders. Want pa had de verkeerde afslag genomen. En we zaten midden in Parijs. Crawlers, that time of the year. Always. Dat zat er.

lopen tellen. Alvorens de politie bij mij aan te laten bellen. In totaal heb ik 3 maanden daar gelegen. Niemand die me kwijt was. Niemand die me miste.

kunnen stellen. Zolang ik niet ben overleden, zal ik angstig voortbestaan. Ik zal mijn heden overleven en mijn toekomst ondergaan. Stel, ik ben al op de helft.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Thank you.
1: Er staat achter dat het met een film te maken heeft. De Bray Film Studios Windsor England. Ja, dat is de akoestische versie van Layla. Van inderdaad een van de meest legendarische mannen aller tijden. Eric Clapton was dit, ja.

Zeker met 10.000 Nights komt er zo meteen aan. USA for Africa, We Are the World. Daar hebben ze ook centjes mee binnengehaald voor inderdaad Afrika, noodlijn uit Afrika aan die tijd van 1985. Miljoenen zijn er toen binnengekomen. Cold Cut, People Hold On, strakjes. Dat is samen met Lisa Stansfield. Dat is de late discoplaat voor deze keer. YouTube met Pride, Celine Dion. Kortom, iedereen komt aan zijn juist trekken. Alphabet eerst met 10.000 Nights nu.

These are Spansfield and Cold Cuts. And People Hold On. Dat was nog wel een grote hit geweest. Zeker een floor filler in die tijd. En in die tijd heb ik het eigenlijk over eind jaren 80, begin jaren 90. Dat komt af en toe ook wel eens voor. Het is leuk. Je hoort af en toe een Italo disco plaatje. En dan een keertje Cold Cut weer.

0: partij.
1: Wat zei ik nou? Cold cut? Het is cold cut, moet ik eigenlijk zeggen.
2: A fun flashback is coming your way. Flashback, back, back, back, back.
1: You too. En Pride, grote hit geweest voor deze Ierse band, Ierse rockband. Hè? Ja, Sunday Bloody Sunday, daar begon het mee uiteraard. En er volgen nog vele, vele hits. En nog steeds actief in de wereld, in de muziekwereld, dat is wel heel mooi. En ook actief in de wereld uiteraard. Maar dit gaat over de Pride. De Pride, jazeker. Ierse band, you

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Andere stations winnen hem. Maar wij hebben hem. Bram van der Mast.
2: Freezing cold in 8 9 2 0. You're the cold.

1973, de grote hit voor Adriano Celentano. Elvis Presley had Amerika natuurlijk onder zijn hoede, maar Adriano Celentano groeide uit tot een van Italië's grootste supersterren. Geboren in 1938. Vraag hem niet naar de titel, die heb je waarschijnlijk wel een paar keer langs horen komen. Hey, fijn dat je erbij bent. Ik heb weer twee centrale jaren neergezet voor jullie, 73 en 83. En we draaien natuurlijk de grootste hits uit die jaren en ook uit beide jaren de nummer 1.

0: Tout terroir. Ja, ik zal het best wel verkeerd uitspreken, daar kun je wel van uitgaan. In ieder geval was het Annemarie Davids en had een mooie hit hiermee in 1973. En daarvoor hadden we nog Anita Velskok. En die was natuurlijk van de ABBA-formatie. Hè? En die ging ook solo, ging ze best wel goed. 83 hebben we ook als een beetje het nieuws. In de cent wordt in 83 afgeschaft in Nederland. We hadden toen nog geen eurocenten, maar gewoon de gulden cent, zeg maar. Het muntje wordt amper weer gebruikt en is toch te duur. 1 cent maken kost namelijk 3 cent. Ja, en het kost ook eigenlijk ons veel meer. Want als je iets gaat kopen in de winkel en het kost bijvoorbeeld 1,98 of 1,99... dan wordt het netjes afgerond, hè, naar boven. En als je dat 10 keer per week doet, kost het je toch 10 cent. Maar. Verder hadden we nog iemand die overleed. Dat was Hergesje. En Hergesje is een Belgische striptekenaar geweest. Is 75 jaar geworden, deze beste man. Muziek gaan we draaien. En dat allemaal uit
1: 1983.

Ja, fluitend gaan ze er vandoor. De mensen van The Beat en Can't Get Losing You. De ouderen onder ons, die zullen wel zeggen, hé, dat komt bekend voor, Bram. Ja, dat klopt helemaal. Luister maar.

Ja, was echt Andrew Williams, geboren in 27. En deed het heel goed in zijn muzikale carrière. Heeft namelijk 70 jaar niks anders gedaan als muziek maken voor zichzelf, maar ook voor anderen. En we kennen er misschien nog wel een hele grote hit van hem. Dat was de Battle Hymn of the Republic. Nou, die ga ik niet draaien. Dat doen we misschien wel een andere keer weer. In ieder geval, tot zover even Loving You. We gaan even dansen met elkaar. En dat doen we met Barry Blue. Ja, Barry Blue. Dancing on a Saturday Night.

Dat was het jaar 83 trouwens. Nou, laten we even 10 jaar eraf doen. Dan komen we in 73 terecht. En dan gebeurde ook wel het een en het ander. Goeiedag zeg. We hadden de geboortedaad. Een dag bijvoorbeeld van een Vlaamse actrice, Tanja Kloek. En koningin Mathilde in 73 ook geboren. En die woont in België. Verder was er nog een boerenfamilie in Deil. Die wordt gegijzeld door twee Haagse broers. Het duurde 26 uur, die gijzeling. Daarna was het wel klaar hoor. De politie was het zat, gooide traangas naar binnen. En overvielen de rest in een schrik, zeg maar. We hadden ook nog een geboortedag in februari van niemand anders dan Treintje Oosterhout. Oosterhuis. En Jenny Gomme, dat is een bekende Nederlandse schaatser. Die scoorde ook goed hoor. En werd geboren in 1973.

0: voordat je wakker blijft. Zometeen een mooie nummer 1 hit, ook uit 83, maar eerst eentje uit 73. Ja, ik had even het schema door elkaar gehad, maar dat moeten we niet doen. Wat stond er allemaal op nummer 1 in 1973? Nou, de Osmonds, de Sweet, Coltrane, nog een keer de Osmonds, Mort Schumer, Cliff Richard, Town, Redbone, Sheriff Dean, Freddie Brack, Golden Earring, Dame Zuzos, Rolling Stones en de Hollies, Dame Zuzos en niemand minder als Gerard Cox. Mijn dames en heren, wij hebben in hier een hele mooie nummer 1. Ja, Jack Coltrane heb ik uitgekozen.
1: Nummer 1.
2: 1973.

0: boven. Nou, dan zeg je, stijlen. Ja. In 83 was dit plaatje een hit. En we hadden toen ook nog een ruimteschip wat we de lucht in knalden. De Pioneer Chin. En dat ging helemaal door het zonnestelsel heen. Aan boord was een plaket met pictogrammen van de aarde en haar bewoners. Ik hoop dat ze het lezen daar waar die aankomt. Sally Ride is de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte aan boord van Space Shuttle, de Challenger. En in 83... Dan zeggen ze wel, wij zijn net stijl, hè, maar het koud, hè, dat zeiden ze namelijk in Vostok, het stadion op Antarctica. Een temperatuur gemeten van, schrik niet, min 89,2 graadjes. De laagste temperatuur ooit gemeten op aarde. Het kan zijn dat het alweer veranderd is, dat het misschien wel 90 graden onder nul is. En er is ook een Franse wielrenner, Laurens Grignon, en wint zijn eerste ronde van Frankrijk. En wij noemen dat hier natuurlijk de Tour de France. We zijn op weg naar de nummer 1 hit uit 1983. Maar eerst nog even een hit uit 73. En een beetje power. Ja, dat kan geen kwaad, toch?
1: The power is on. The
2: power is on. Hier is de enige echte. Bram van der Mast.
1: More hits.
2: 1930.

Ja, ik ken hem al. Hij had de nummer 1 van 1983. Maar hij had nog veel meer nummer 1 hits in het jaar 83. Phil Collins, You Can't Hurry Love, René en Renato, Billy Joel, Alan Cara, Dumar, Nena, David Bowie en ja, The Shorts, Kamal Savan, Stars on 45, Bergedien Steinberg, Ryan Paris, Duff, UB40, Culture Club en natuurlijk het goede old Michael. Je hoort hem, hè? Ja, de live uitvoering van Beat It.

was de stem van Danny Cardo. En Danny Cardo, ja, die had een hit. Ja, jij bent veel te mooi. En mocht je nou geen openingszin weten dit weekend, en je zit toch aan de bar en je wilt toch iets proberen, nou, jij bent veel te mooi, zeg je dan gewoon. Het was een 73er en we hebben nog wat nieuws uit 73. Het synthtip van Radio Veronica, dat loopt gewoon vast tijdens een storm op het strand van Scheveningen.

0: Niemand minder als Rob de Nijs had een hele grote hit toen met Jan Klaassen. En weet je ook wie er geboren werd in 73?
1: Daphne Boonskoek, Daphne Boonskoek. En we hadden ook nog in 73 de eerste autoloze zondag hier in Nederland.
2: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Maas Show. Tot de volgende keer.
1: Ja, en je hoort dat sommige mensen al roepen, ja, wanneer komt de volgende? Nou, laten we nog maar even mee wachten, hè. Je hoort ook nog Stevie Nicks uit 83 met Stand Back. En we gaan er ook uit in 83 met Space Monkey. Bye bye.
2: 1983.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
1: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. Vandaag openen we de kast met een andere toon dan anders. Stiller, zachter, want Vlaanderen heeft afscheid moeten nemen van Marguerite Hermans. Een warme stem, een herkenbare lach en iemand die generaties lang kleur gaf aan onze muziek en televisie. Haar muziek was vaak vrolijk, licht, soms ondeugend, maar altijd echt. En één nummer blijft voor velen het symbool van haar zomerse energie. Een single die onverwacht uitgroeide tot een zomerhit. Zonnig, speels en met dat typische Marguerite-gevoel. Niet te moeilijk doen, geniet van het moment, blijf nog even gewoon lekker blijven hangen. En dat is nu ook zo bedoeld.
3: Maandagochtend 7:30. Het is nog

Het kan best zijn dat de plaat die je zo net hoorde van Marguerite Hermans u bekend in de oren klinkt, want het was een bewerking eigenlijk van het nummer She's After My Piano van Pat Crimson en Loredana. Die trachten ermee naar het Eurovisie Songfestival te gaan, voor België dan, maar dat is hen toen net niet gelukt. Ook zij hadden daar een grote zomerrit mee. Dat even terzijde. Drie broers die iedereen al had afgeschreven, tot ze terugkomen met een beat die klinkt alsof je een muur sloopt. De Bee Gees bewijzen het opnieuw. Jij wint misschien soms, maar uiteindelijk you win again.

Bombay neemt je meteen mee naar een andere wereld. De Golden Earring schreef het midden jaren 70, toen de band overal indrukken oppikte tijdens het toeren. Barry Hay raakte gefascineerd door de chaos en de kleuren van India en door het verhaal van een vriend die in Bombay was blijven hangen. Een plek waar je jezelf vindt of compleet kwijtraakt. Die sfeer die hoor je ook in de song. Avontuurlijk, verleidelijk en een tikje gevaarlijk. Geen wereldhit, wel een echte cultfavoriet onder de Earring-fans.

maar de anekdote achter het nummer is verrassend, bijna huiselijk. De band vertelde later dat de titel ontstond tijdens een koffiepauze in de studio. Gary Daly, een van de leden, bladerde door een krant vol sombere headlines. Kernwapens, industriecrisissen, politieke spanningen en hij zei half grappend: het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig met vuur en staal werkt. De rest van de band keek op en dacht: dat is het, dat is de song. Geniet u mee van Working with Fire and Steel.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We zijn toe aan de concertagenda voor wat betreft België. 14 oktober 2026 is er de Roma in Antwerpen. Daar komt FKJ met de Timber Tour. Een Franse multi-instrumentalist met zwoele grooves en een nieuw album onder de arm. Op 1 december 2026 noteren wij de Kelani World Tour. Dat is de grootste Belgische show die ze doen tot nu toe. Met Odiel en Wasseel als special guests. Allemaal te doen in Vors Nationaal in Brussel. En Kingfisher, dat is Ierse folkmuziek, die recht in het hart schiet. Intiem en groots tegelijk. Kan u gaan bekijken op 2 december in de Roma in Antwerpen. En op 15 januari 2027 moet je naar de AB in Brussel. Want daar komt Imminence, Europe 2027. De Zweedse metalcore met melancholische viool. August Burns Red, die komt mee als special guest. Wij verder met de Boys Town Gang en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.
2: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio, want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

0: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Straks in het tweede deel maken we natuurlijk tijd voor de Live Nation agenda in Nederland. En dan een filmbericht tussendoor. Clint Eastwood is met pensioen. En dat op bijna mythische leeftijd van 96 jaar oud. Volgens meerdere recente berichten heeft de Hollywood-legende zijn carrière nu officieel beëindigd. En dat na meer dan 70 jaar in de filmwereld. Zijn zoon Kyle Eastwood bevestigde dat zijn vader nu definitief stopt met acteren en regisseren. Clint Eastwood werd wereldberoemd in de jaren 60 dankzij de spaghetti-westerns van Sergio Leone en groeide daarna uit tot een van de meest invloedrijke regisseurs van zijn generatie. Zijn films leverden Oscars op voor onder andere Gene Hackman, Sean Penn, Tim Robbins, Hilary Swank en Morgan Freeman. Zijn rustige, efficiënte manier van werken op de set, vaak maar één take nodig, werd legendarisch. Elke zestiger kent waarschijnlijk nog wel de exploten van Dirty Harry, de detective die het kwaad zonder verpinken de kop indrukte. En de rol van die Dirty Harry was natuurlijk voor Clint Eastwood.

0: Een liefdesbrief aan de grootheden van de soul en R&B. Marvin, Otis, Sam, Aretha. De Pasadena's zetten hun helden in het zonnetje met een groove die recht uit Motown lijkt te komen. Hier is Tribute, Right On.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Désenchanté was in Frankrijk bijna een heilige plaat. Maar Kate Ryan die durfde toch aan. Ze gaf het nummer van Mylène Farmer een dancejasje met een Franse uitspraak die zo perfect was dat de producer dacht dat ze uit Parijs kwam. En dan het onverwachte. Precies in Frankrijk werd haar versie een gigantische hit. Een nummer 1 in meerdere landen. En haar internationale doorbraak.

0: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT-platenkast.
1: Every Little Kiss is pure Bruce Hornsby. Warme piano, open Americana-sfeer en dat typische gevoel van ruimte en rust. Het nummer was een van de eerste songs waarmee hij liet horen hoe uniek zijn sound was. Een mix van pop, folk en jazz die je meteen meeneemt naar de brede Amerikaanse landschappen. Hier is Bruce Hornsby, tezamen met The Range en Every Little Kiss.

What is Love is eigenlijk geen oorspronkelijk hardnummer. Het werd midden jaren 80 geschreven door 3 Canadese muzikanten van de band Toronto. Maar hun versie bleef op de plank liggen. Toen Heart het nummer jaren later in handen kreeg, gebeurde er iets magisch. En Wilson zette er zo'n krachtige emotionele vocal op dat de producers meteen wisten dat dit een comeback kon worden. En dat klopte ook. Het nummer bracht Heart na een moeilijke periode weer helemaal terug in de spotlights. Een vergeten song die dankzij één stem een wereldhit werd.

Begin jaren 80 zochten de zussen van Maywood naar een nummer dat groter klonk dan hun eerdere hits. Alice schreef een melodie met internationale allure en in de studio voelde producer Pim Koopman het meteen. Dit is wereldniveau. Die eerste emotionele demo-take bleef bijna volledig behouden. Het resultaat werd een van hun grootste internationale successen, een Nederlandse song met wereldsound. Give me back my love.

Inside Out ontstond in een moeilijke periode voor Culture Beat. Na het succes van Mr. Veen en Got To Get It viel producer Torsten Fenslau weg en de groep moest zichzelf heruitvinden. In de eerste sessies hing er een stilte, tot een donkere baslijn viel en Tanya Evans zei: "Dit voelt alsof we alles omdraaien." Die sfeer hoor je trouwens ook in de track. Minder pop, meer diepgang. De echte clubby Culture Beat sound.

Mark Morrison begon zijn loopbaan ver weg van de glitter van de R&B-wereld. Gewoon in Leicester, waar hij als tiener al opviel omdat hij overal zong. Schoolpleinen, busstops, you name it. In 93 bracht hij op eigen kracht zijn eerste single uit en dat was Crazy. Geen hit, wel het bewijs dat er iets broeide. Het echte kantelpunt kwam in een kleine studio in Nottingham. Morrison stapte binnen met één zin. I've got a story to tell. Die demo werd Return of the Mac. Zijn comeback-verhaal na een moeilijke periode verpakt in een onweerstaanbare groove. Van lokale belofte naar wereldster. Hier is Mark Morrison.

0: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal.
1: Welkom in deel 2 van de LVT-platenkast. Er hangt iets in de lucht bij deze. Iets dat niet helemaal van hier lijkt. Falling ontstond toen David Lynch en Angelo Badalamenti op zoek waren naar een geluid dat niet gewoon een soundtrack was, maar een gevoel. Een droom die net niet wil eindigen. Badalamenti speelde een paar trage akkoorden, Lynch fluisterde slower en toen Julie Cruise haar stem erover legde, leek het alsof de muziek zelf begon te zweven. Het werd de ziel van Twin Peaks en een van de meest etherische songs ooit gemaakt.

0: De naam The Bucketheads klinkt alsof er een hele band achter zit. Maar eigenlijk is het gewoon één man. Kenny Dope Gonzalez, de helft van Masters at Work. De groepsnaam ontstond tijdens een reeks nachtelijke studiosessies in New York, waar Kenny vaak met een omgekeerde emmer, een bucket in het Engels dus, naast zich zat vol vinylsamples die hij nog wilde uitproberen. Een engineer grapte op een avond: "Man, you and your bucket, you could call yourself the Buckethead." En Kenny lachte, maakte er de Bucketheads van en de naam bleef. En de geschiedenis ook. Got myself together.
1: And the beat goes on.

De groep Diesel dook met Down in the Silver Mine letterlijk de diepte in. Een nummer dat moest voelen als een donkere schacht onder de grond vol spanning en grit. Geen grote boodschap, geen protest, gewoon een ruige rock groove en een verhaal over iemand die vastzit en zichzelf probeert uit te graven. Een kleine scène, groots gebracht met andere woorden. Typisch Diesel uit Nederland.

Erase and Rewind ontstond op het moment dat de Cardigans wilden breken met hun zoete lovefool imago. Nina Persson zat vast in een relatie en in hoe de wereld haar zag. En tijdens een schrijfsessie floepte het eruit. I wish I could just erase and rewind. En die zin werd meteen de basis voor een donkere, bijna mechanische riff die telkens terugkeert. Stoer van buiten, kwetsbaar van binnen. Een muzikale resetknop. Hier zijn de Cardigans en Erase and Rewind.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we ondertussen toegekomen aan de Live Nation agenda voor Nederland. Op 22 oktober 2026 staat Afas Live in het teken van Martin Garrix. Hij viert dan zijn 10-jarig bestaan met een verjaardagsfeestje vol stroboscopen. Een en ander is te doen dus in Afas Live. Op 24 november verhuist het feest naar de Ziggo Dome voor Bryson Tiller, de Neo Trap Soul Tour. Smooth en strak in deluxe modus. 27 november blijft diezelfde zaal gevuld voor The Script en hun Man in the Arena Tour met grootse poprock en meezingers. In de gashouder hoor je op 3 december de Ierse indie-folk van Kingfisher. En op 5 december serveert FS Green Pure dansvoertherapie. Op 6 december komt Sinterklaas, maar dat wist u waarschijnlijk wel. Maar dan is er ook iets te doen in de Ziggo Dome. Een R&B Royalty Tour met Kehlani. Met andere woorden, de Kehlani World Tour komt langs. En in 2027, op 1 mei, in de Afas Live, kan je gaan kijken naar Morgan Jay en zijn charmante La Dolce Vita Tour. En tenslotte op 7 en 8 mei sluit Gracie Abrams af in de Ziggo Dome met haar Look of My Life Tour. Breekbaar, mooi en 2 avonden lang een zekerheid.

0: B.B. Jerome and the Bang Gang was geen echte band, maar een studioproject uit de Franse dance scene. You Can Rock It werd hun ene grote clubknaller. De releases daarna haalden nooit meer dezelfde impact. Midden jaren 90 viel het project stil en de producers verdwenen in andere danceprojecten of doken achter de schermen op in de Franse housewereld die later zou ontploffen met namen als Daft Punk en Cassius. Een one-era danceproject dat één onverwoestbare clubklassieker naliet.
1: De LVT Platenkast draait muziek.

Soms ligt geluk in een klein hoekje. Je moet maar eens luisteren. Who Can It Be Now begon als pure muzikale paniek. Colin Hay woonde in een flat waar constant onbekenden aanbelden. Van verkopers tot dronkaards en zelfs de politie. Uit die mix van paranoia en humor kwam de zin Who Can It Be Knocking At My Door. De band zette er een funky groove onder. Greg Hamm legde die iconische saxlijn erop. En zo werd een nummer over de deur niet willen open doen, een wereldhit die overal de deuren zou openen. Man at Work en Who Can It Be Now?

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Week 24. Een week waarin de filmgeschiedenis precies zelf de popcorn bovenhaalde. We gaan terug naar 1973, wanneer Live and Let Die in première gaat. Roger Moore's eerste optreden was dat als James Bond. Een nieuwe 007, een nieuw tijdperk en een soundtrack van Paul McCartney die nog altijd in elke playlist thuis hoort. In 1982 verscheen E.T., The Extraterrestrial, in de Amerikaanse zalen. Een film die niet alleen de box-office verpletterde, maar ook een generatie leert dat vriendschap soms van heel ver kan komen. E.T. Phone Home, weet u wel, werd een cultureel erfstukje. Dan gaan we naar 1993, wanneer Jurassic Park de wereld laat brullen. Steven Spielberg combineert dinosaurusmagie met baanbrekende CGI en verandert voorgoed hoe we naar blockbusters kijken. Vanaf dat moment wist iedereen, cinema kan groter, luider en indrukwekkender. In 1995 verscheen Batman Forever, met Val Kilmer onder de cape en Jim Carrey die als de Riddler het scherm opvreet. Een kleurrijke over-the-top trip die de jaren 90 perfect samenvat. In 2005 kwam dan Batman Begins uit, dit keer met Christopher Nolan. En die blies de franchise nieuw leven in, met een donkere, realistische toon. Christian Bale wordt de nieuwe definitieve Dark Knight. En Hollywood ontdekt dat superheldenfilms ook echt cinema kunnen zijn. Tot slot 2018, wanneer The Incredibles 2 records breekt en de grootste animatieopening ooit neerzet. 14 jaar wachten, maar Pixar bewijst dat geduld soms beloont met pure filmvreugde. Week 24, van buitenaardse vriendschappen tot brullende dino's en twee totaal verschillende Batmans. Het is een week die laat zien hoe film telkens opnieuw kan verrassen, vernieuwen en verbazen. Precies zoals wij dat hier in de platenkast graag vertellen.

Geen genre is te wild, geen stijl te gek. Van rock tot reggae, we zetten elke track op zijn plek. Soul in je schoenen, synthpop in je haar. De LVT platenkast draait door.

Buzzcocks was in de jaren 70 de man van de elegante West Coast sound. Soul, pop en een vleugje funk. Allemaal verpakt in die fluwelen stem van hem. What Can I Say komt uit zijn succesalbum Silk Degrees. Het album dat hem van cultartiest naar internationale naam katapulteerde.

En dan gaan we nog eens een keer ons oor te luisteren leggen bij onze noorderburen. Het idee voor de plaat ontstond niet in een studio, maar in de schoolbanken. Peter de Koning schreef het nummer als eindexamenopdracht voor de Rock Academie. Hij wilde iets maken dat opviel, vrolijk, absurd en met een titel die je nooit meer vergeet. Die tandartsassistente was dus geen muze, geen liefje, geen geheim verhaal, gewoon een grap die te goed was om niet uit te werken. En precies dat maakte het nummer later een onverwachte megahit. Hier is Peter de Koning en het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente.

Paas de Dutchie klinkt vrolijk en onschuldig, maar achter de schermen zat een bijzonder verhaal. Musical Youth bestond uit 5 tieners en het origineel van het nummer ging eigenlijk over marihuana. Voor een groepje van 11 tot 15 jaar was dat natuurlijk geen optie. Dus werd Coochie vervangen door Doochie, wat Jamaicaans is voor een kookpot. De jongens zongen dus eigenlijk over een pan die werd doorgegeven, maar de energie, de groove en hun jeugdige flair maakten het nummer onweerstaanbaar. Het werd een wereldhit en Musical Youth werd in één klap het jongste reggae-succes ooit.

Corley was niet alleen zanger, hij was eerst en vooral acteur. Hij werd bekend als Stephen Carrington in de tv-serie Dynasty, met John Collis in de hoofdrol. Een rol die hem begin jaren 80 wereldwijd op de kaart zette. En ook zijn stem deed het vrij goed, want Square Rooms was voor hem een hit.

0: Luc van Turnhout maakt met u een reis door verschillende muziekdecennia.
1: En dan krijgen we nu muziek van Barthez. Er is geen enkele link met een Franse nationale doelman van weleer. Barthez is gewoon de artiestenaam van Bart Klaassen, een Nederlandse DJ en producer uit Asten. Hij brak in 2001 door met On The Move en Infected, twee gigantische clubhits uit de vroege trance-periode. De gelijkenis met een Franse keeper is dus puur toeval. Klaassen koos de naam Barthez omdat het lekker klonk in de dance scene van die tijd. Niet als knipoog naar voetbal dus. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar geen nood, volgende week staan we opnieuw klaar met een verse platenkast vol verhalen, verrassingen en muziek die je dag beter maakt. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde goede vibe. Zet het alvast in je agenda. Zet je radio klaar en wij zetten de platen klaar.
2: Geen grenzen, geen regels, alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT Platenkast.
3: Wil je meer weten? Ben je benieuwd naar de show? Surf dan snel naar deplatenkastrocks.eu. Let's go!

0: Radio Hits van toen. Terug in de tijd met Johan de Graaf.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hits van...

0: gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hit
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, het is dinsdagavond, net 5 over 7 geweest. Het is vandaag 9 juni alweer van het jaar 2026 en we zijn weer live op de radio met de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dan roep ik altijd maar bij toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Als ik even naar buiten kijk, is het licht behoorlijk, moet ik zeggen. De zon die schijnt volop hier. Dus dat gaat helemaal goed komen. Gisteren was het slecht weer, hè, mensen. Slecht weer gisteren. Ik was zeiknat toen ik van mijn werk op de fiets naar huis ging. Ik was zeiknat. Maar vanavond was het droog, dus dat is prima, dat is prima. Ik zit weer in mijn korte broek, zoals gewoonlijk, en t-shirtje aan. En de heerlijke muziek gaan we lekker draaien vanavond tot 9 uur. De Gouden Oude Show te beluisteren via de DAB+. En ook via uw internetradio ontvangen. We begonnen met Elvis Presley. Laten we snel beginnen in de show met de tweede plaat. Ik kan niet stil blijven zitten bij deze plaat. Hier is Shaking.

0: Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet stil kan blijven zitten op mijn stoeltje. Ja, zo'n grote stoel moet ik zeggen. Zo'n ouderwetse bureaustoel die heen en weer kan schuiven. Zo met wieltjes eronder. Dit is een van Shaking Stevens met Dizzle House. Wat een mooie plaat. Ook een goedenavond trouwens aan Theo van Steenbergen, die ook in een korte broek op de bank zit te luisteren naar de Gouden Oude Show.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Dan zien we je zo meteen wel, Remco. En ik hoop dat Wietse ook mee is. Doe mij een lekkere gouden ouwe uit de jaren 60.

wat klinkt dit oud, maar wat klinkt dit nog steeds heel erg mooi, moet ik zeggen. Dat is een geweldige plaat van The Fortunes. Die kennen we ook van Radio Caroline. Hè? Dus het herkenningsmelodietje van Radio Caroline uit 1964. Dit kwam een beetje later, ook wel in de jaren 60, maar iets later met This Golden Ring. Terwijl Theo van Steenberg op de bank zit in de korte broek, met een bakje koffie erbij, draaien wij een heerlijke plaat van Earth, Wind & Fire. Kennen we deze nog? Oh, wat is die geweldig, wat is die mooi, wat is die prachtig. 11 over 7 met September.

om toch niks te veel gezegd. De luidsprekers gewoon op 10 hard, kan niet, 10 is hard zat. En dan heerlijk die muziek van Neurs, Wind and Fire, oftewel met September. Nog steeds muziek uit de jaren 60 hier in die Gouden Oude Show, 7:15. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show via uw internetradio en DHB+. Nee.

0: Iets houdt daar al bij, later uitgebracht ook door Gloria Gaynor. Maar lekkere plaat of niet soms met muziek uit de jaren 60 van de Four Tops.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: De hoogste tijd is daarvoor. Terwijl ik hier in de studio alleen nog maar een glaasje water heb. Straks even naar beneden naar de kantine om even een bakje koffie te halen. Waar of niet soms. Hier zijn de heren van de Bombers.

0: kan toch niet stil blijven zitten? Had een heerlijke plaat of niet, zoals deze van de Bombers. Everybody, daar staat er tussen haakjes. En dan daarachter Get Dancing op de singlehoesje. En wij draaien ze vanavond ook weer vanaf de singeltjes en de LP's, oftewel vanaf de pick-upjes. We hebben er twee staan in de studio, dus om en om doen we dat. En we verdelen dat natuurlijk netjes, ja.
1: 1974.
0: Heel cool, wat een lekkere plaat. Deze van Gloria Gaynor hier in die gouden oude show. Studio 2, Johan de Graaf en Never Again Say Goodbye.

Nee, natuurlijk zeggen we geen gedag. Natuurlijk niet. Nee, we gaan lekker door tot 9 uur en dan zeggen wij gedag. En dan zeggen wij een week later zijn we... Ja, zo is het gewoon. In de muziek van Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Ik ben net gebeld door Theo van Steenbergen in Emmeloord. Hij zegt, waar blijft die mooie plaat van Creedence Clearwater Revival? Ik zeg, nou ja, dat komt eraan.

lekker plaatje of niet, soms deze. Gliedend Clearwater Revival. Speciaal gedraaid voor Theo van Steenbergen in Nemeloti, die lekker op de bank aan de koffie zit en aan het meegenieten is van de Gouden Oude Show. Ook een bijzonder goede avond natuurlijk aan Renita. Die wat ze is aan het doen. Ik denk dat ze in haar zeteltje zit mee te luisteren. Ook een goede avond aan de heer Ofginga. Ook in Nemeloti zit ook mee te luisteren, waarschijnlijk via de DHB+. Hier zijn DVD, Dozy, Biggie, Miggie, Tits.

is een mooi of niet soms, hè? Even kijken. Davy D, Dozy, Biki, Mikintits. In één keer goed uitgesproken. Ik vind een goede plaat, moet ik zeggen. Hij verveelt mij nooit. 1:30 en Remco Heemskerk is binnen, dus dat is mazzel, dat is goed. Kunnen we straks eventjes genieten van een optreden van Nevizo. Want die rijdt altijd met hem mee, hè. 1:30. Het gaat een beetje bewolken hier bij Studio Leiden. Ik hoop maar dat het droog is straks als ik om 9:00 weer op de fiets naar huis ga. 13 graden trouwens, ik lijk wel Hans Hogen. Door buiten de 13 graden, binnen zit Johan de Graaf. Ken je dat nog? Hier is Brian Ferry.

een heerlijke uit 1976 alweer. Man Brian Ferry met het dametje erbij en de motorgeluiden. Toch leuk moet ik zeggen met de Let's Stick Together. Terug naar de jaren 60. Cliff Richard.

0: Die man heeft een hit gehad, dat is toch ongelooflijk. Ik heb beneden zo'n hele grote single rack staan, vol met Cliff Richard singles. En ik dacht, ja, dit is wel leuk of niet, soms The Good Times en The Better Times hier in die gouden oude show. Straks wietsen we eerst even dit. Oh, toch eerst telefoon dan. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Natuurlijk kan dat. We gaan terug naar het jaar 1974.

de Franse plaat speciaal gedraaid voor Redini in die Molenstraat in Arnhem. Van Jules Leclerc met Cendereren. Dames en heren, ik word dwarsgezeten. Ik word dwarsgezeten door de heer Offringa in Emmeloord. Hij zit allemaal plaatjes aan te vragen die ik niet kan vinden. Dat is ook leuk, hè? Ja. Hij zoekt ze wel uit, moet ik zeggen. Hij zoekt nu een plaat van Johnny Lighten. Ja, ik heb al Lighten is het, denk ik. Ik heb er al één, dat is deze. Dat is ook wel leuk, of niet, soms. 10 over half 8 en naar deze plaat komt Bietse.

is ook wel een leuke plaat, of niet? Soms van Johnny, Remember Me, 12 over half. We zijn nog steeds in afwachting van Misha. Die is onderweg vanuit Duitsland naar Studio Leiden. Ze is het nog niet, dus ik maak me al wat zorgen. Maar ja, 8:30, dus ze heeft nog tijd zat, zoals beloofd. Dat is een heerlijke plaat van The Weeds met Where Have You Been.

0: blijft toch goed, het blijft toch prachtig. Het is weer live gespeeld hier in Studio 1. Ik zit in Studio 2. Ik zit te kijken naar Studio 1 door het glas heen. Van Wietse was dit met Where Have You Been? Tijd voor aandacht aan de zeezenders van toen.
1: More music on 259.
2: Mi amigos, lieveling.
0: Het was een lieveling toen de tijd op Radio Miamico Internationaal op die 259 meter van de Middengolf. Ik heb het over de man David Saul met Going In With My Eyes Open.

0: Het was een lieveling op Radio Mi Amigo Internationaal in het jaar 1977 alweer. De man van Starsky en Hutch, weet ik dat nog, die politieserie. Ik heb het over David Soul met Going In With My Eyes Open. Ik kreeg een verzoekje binnen van de heer Offringa Dick Offringa in Emmeloord. Hij zegt, ik was altijd een enorme fan van Frans Nienhuis. Kan je dat beginstukje even laten horen nog? Heb je dat nog? Nou, dat heb ik. Komt-ie.
1: Dames en heren, het is weer zondagmorgen 9 uur. En dus komt hier weer Frans Nienhuis met zijn populaire verzoekplatenprogramma. Dames en heren, en nu?
2: Men vraagt en wij draaien.
0: Ja, tot uw dienst, hè. Zo ging dat vroeger toen de tijd op Veronica en Radio op de 538.
3: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou ja, laten we dat nu maar gewoon doen. Niet om 7:50. Tot 9 uur live op de radio, de Gouden Oude Show. Vanuit studio nummer 2 met de Modern Talking. Ik heb het over Sherry en Sherry Lady dus.

speciaal gedraaid voor Renita Intemse. Die in haar zeteltje zit mee te luisteren. Ze is niet aan het haken. Nee, ik heb al mooie dingen voorbij zien komen. Dat Chineesje vond ik ook wel leuk, Renita, dat Chineesje. Ja. Dat was een van Modern Talking hier in de Gouden Oude Show met Sherry Lady. Dit is ook zo mooi, dit al zo'n lekker meezwermelplaatje. We gaan even meezingen met Jonathan King.

nog niks te veel gezegd. Hè. Wat een heerlijke plaat. De ene laatste alweer voor 8 uur. Wat gaat het toch snel? Wat gaat het toch snel? Hè? Everybody is gone to the moon, zo moet je dat zeggen. Van Jonathan King. Ik moet nog even de groeten doen aan Annelies in Emmeloord. Dan moet ik altijd even roepen. Café Contorte. Ik heb het goed onthouden. Wordt alweer eens tijd binnenkort. Hè. Hier is Julio.

0: Het is nu 8 uur.
1: Vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
2: Het fantastische Radio Noordzee fotoboek is uit. Vol met knallende foto's uit de gehele geschiedenis van Radio Noordzee. Volg de Memo 2 van de Werf in Rotterdam naar zijn vaste ankerplaats voor de Nederlandse kust. Van de eerste proefuitzendingen tot de vorming van het populairste radiostation. Reportages van het leven aan boord van de Memo 2 en de studio's van Radio Noordzee. En exclusieve foto's van de brand aan boord van de Memo en de actie Radio Noordzee, hou hem in de lucht. Bestel het Radio Noordzee fotoboek als volgt. Stop 10 gulden in een envelop plus duidelijke vermelding van je naam en adres. Richt deze envelop aan Muziekparade, postbus 338 in Bussum en vermeld duidelijk in de linkerbovenhoek Radio Noordzee's fotoboek. Bestel het nu nog. Straks is het te laat.
3: Nieuw van Ketaal, 20 powerhits, 20 originele artiesten, 20

0: Wild West, George Baker, Wizards, ELO, The Cats, Sheriff Dean, Focus en vele, vele anderen. Meer dan een miljoen golden aan talent op één LP. Haal nu K-Tiles 20 Power Hits. Slechts 17,50 bij je platenhandelaar. Ook op cassette en 8-track.
1: Het is nu 8 uur.
2: 8

dat is toch een leuk plaatje om het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show mee te beginnen. Deze 9e juni van het jaar 2026. Tip 2 dagen. 1976, dames en heren, met de Same Old Story. Ik was net even beneden in de kantine. En daar zit Remco Heems kijken. Ik zei, Remco, ga je nog een liedje zingen vanavond? Hij zei, oh ja, dat moet ik ook nog doen. Hij zat in een druk gesprek met Dick Offringa in Emmeloord. Ik zei, ja, maar je moet ook even een liedje zingen. Ja, hij zei, dat doe ik zo. Doen wij deze van Jimmy Gilstraff.

0: Jim Kulsen was dit met Swing Your Daddy. Ik heb een leuke plaat gevonden, dames en heren. Het waren een zeer schöne Duitse zaalplaat, oude 90 jaar oud. Dan weet je het wel, hè? Dan gaan we op de Duitse toeren met Tony Holiday. Kennen we deze met Tanzen Samba mit mir.
1: Du bist so heiß wie ein Vulkan.

kennen we ook van Rafael Lecaro of Nissan deze. Maar voor alleen morgen kom ik toe, maar nu op de Duitse tour met Tony Holiday. Dansen Samba met meer. We zijn nog steeds in afwachting van Joyce de Graaf. Ze is er nog niet hoor, ze is er nog niet. Nee, we zitten af te wachten, we zitten af te wachten. Waar blijft ze toch, waar blijft ze toch? Wat is een mooie dit hè. Nu tijd voor Remco. Die staat te springen van Mark nu, ja hoor, je mag nu. Misha is er ook nog niet. Wauw, al heel paniek hier, al heel paniek hier. Maar eerst even Remco met de Walkers Army.

Ja, ik verbaas me toch ook altijd weer over de culturele impact die de Beatles hebben gehad. Als je kijkt naar muziekvideo's, muziek in het algemeen, maar ook objecten. En dan hoor ik jullie denken, objecten? Nou ja, hebben jullie ooit een paarse onderzeeër gezien? Ik niet. Op de een of andere manier verven mensen ze altijd geel tegenwoordig. Goh, waar zou dat door komen?

Lachen!

0: dat is toch een leuke plaat of niet? Zoals deze van The Beatles. Dankjewel, Joyce de Graaf, voor jouw aankondiging weer van The Beatles. Ja, met de Yellow Submarine. En een leuk verhaaltje altijd weer erbij. Ja, hoe verzint ze het? Hè? Maar het is echt waar. Het is echt waar. Ze verzint het niet te plekken. Nee, het is echt waar.
1: Hoi, Johan hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
2: 1967.
0: Kriskras door elkaar heen, de jaren en de hits. Hier zijn de Cats met Vive l'amour.

dat is wel een heel kort plaatje van de heren van de Cats. Maar toch wel leuk of niet soms deze met Vive l'amour. Nou, Misha die zit beneden in de kantine een lekker bakje koffie te drinken. Gelijk heeft ze. En Theo van Steenbergen in Emmeloord zit lekker op de bank in zijn korte broek mee te luisteren naar de Gouden Ouwe Show. Gelijk heb je 11 minuten voor 7:30. Wat gaan we doen? Deze, die is ook leuk deze. Kennen we deze nog? Hier is David Kerk.

0: Het was toen het een groot hit in de jaren 60. Heren David Gerrick met Don't Go Out of the Rain. Zullen we gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal? Kennen we deze nog?
1: Voordat u een borrel gaat schenken, luistert u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan

0: en gezond bovendien. Voor mij geen wodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet heb je last van je lever.
1: Oh.

0: alsjeblieft.
1: En dat is er een van ingenieur Evert van der Pik. Kennen we dat nog? Van Oekels Discohoek. Wereldberoemd gedaan toen de tijd met Donna Summer. Weten we dat nog in die fietstas?
2: En dat soort dingen meer.
1: Ga maar eens kijken naar Donna Summer en dan Van Oekels Discohoek. Dan weet je wel genoeg aan. Misha is er bijna klaar voor, zegt ze. Ziet er wel prachtig uit, moet ik zeggen. In een blauwe glitterjurk. Nou, ziet er mooi uit, ziet er mooi uit. 8:45 hier in die gouden oude show. Even op de Franse Tour. Kennen we deze nog? Hier is die man met Saint-Moi.

de man die zingt zijn eigen naam erin. Si Jérôme, dat is makkelijk, of niet? Soms zingen ze. C'est moi. We gaan nog even een plaatje draaien voor Doris in de Molenstraat in Arnhem. Dat moeten we altijd doen, hè, elke week. Een plaatje van ABBA. Muziek die nooit verveelt. Hè. En na deze komt Misha. Ja. Ze is er helemaal klaar voor, maar ze moet nog even wachten. Ze moet nog even wachten, want eerst komt ABBA met die mooie SOS.

tijdloze muziek zo hier in de show. 8:30 precies. Misha is er nog niet helemaal klaar voor, zegt ze. Ze heeft een beetje zenuwen, zegt ze. Ik weet niet waarom, maar ze doet het elke week uitstekend. Maar ze heeft een beetje zenuwen. Ze zegt, doe nog even een plaatje. Kan ik me nog even voorbereiden? Nou, dat kan. Doen wij gewoon, hè. Doen wij gewoon. Maar na deze plaat komt ze echt. Eerst even deze van The Wistars.

met Diana Ross in de gelederen en Michael Jackson 1979. Ik heb het over de Whistlers, dat waren ze, meestal. Met A Brand New Day. Nou, het is de hoogste tijd voor Misha. Hier is ze met When I Found You.

Het is weer mooi, het is weer prachtig. Het klinkt weer fantastisch, ook via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord en Lemmer. Waar een geweldige ijstent zich bevindt, schijnbaar. Ik ben er nog niet geweest, een keertje doen, kan ik een keertje doen. Dit was Misha met When I Found You. Dankjewel Misha, volgende week weer. Ah, ze steekt de duim omhoog, dus dat betekent dat het voor elkaar is. Doe even een favoriet van Misha. Omdat ze zo mooi gezongen heeft. Hè? Hier is Tommy Jones.

Tijdloze muziek of niet, soms deze van Tom Jones. We zitten te wachten op die nieuwe uitzending hè, van The Battle of the Bands. Kijk wat ze dit jaar weer hebben. Hè. Dit was goed. Love Me Tonight, terwijl Misha in de auto stapt. Dankjewel Misha, ze zit lekker mee te luisteren op de autoradio, op de DAB+. Dankjewel Misha nog. Voor jouw spetterende optreden. Hè. Ja. Als ik nou zeg, I'll meet you at midnight and the living next door to Alice. Ach, dan weten we het al, hè? Ik heb het over Smokey.

0: en dat is een mooie of niets op deze van Smokey. Met de Needles en de Pins. 20:42, oftewel 9:12. Wat gaat het toch snel, hè? Wat gaat het toch snel, zo'n gouden oude show. En voordat je het weet is het alweer 9:00 hier op de radio. Ja, zo snel gaat het. Smokey was dit, speciaal voor Misha die lekker in de auto zit mee te luisteren op de DHB Plus. Met de Needles en de Pins.
1: Johan de Graaf. Met
0: de
1: hits van toen.
0: De gouden hits van toen in het programma. Straks ook Joanna. Oh, Joanna, goedenavond. Ze komt net binnen. Hier is de Cupid's Inspiration.

Dat is toch echt een gouden klassieker, of niet? Soms deze van The Cupid's Inspiration. Zo moet je dat zeggen. The Cupid's Inspiration. Klinkt toch echt tijdloos deze, moet ik zeggen, met Yesterday Has Gone. Ik kreeg een verzoekje binnen van Renita. Uit Temse, ze zegt, ik zit in mijn zetel. Maar kan je die mooie plaat nog eens een keer draaien van Los Angeles? Ik zei, ja, dat kan natuurlijk, dat maakt totaal niet uit. Even snel naar beneden gerend naar de grote kelder van de Gouden Oude Show. Hè? Daar liggen alle plaatjes netjes opgestapeld. Netjes op een rij. Nou, speciaal dan voor Renita in Temse. Hier is de formatie Los Angeles met La Malaguena.

De formatie hier in Los Angeles, hier in de show. Met La Malaguena. Ik heb geen idee wat het betekent. Gaan we toch eens op gaan zoeken of even onze bronnen raadplegen wat het gaat betekenen. Ik krijg zo wel het antwoord, denk ik. Van Los Angeles was dit met La Malaguena. Dit is ook zo'n leuke plaat, dit, hè? Kunnen we lekker meezingen. Hier is Chris Montez.

Dat is een mooie of niet, soms deze van Chris Montes met I Know Diaz. Wat het betekent weet ik niet, maar goed, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dit weet ik wel, hè. Dit kan ik makkelijk vertalen. Sindio Bert Hund Aber Ramabend.

ze wel leuk plaatje of niet? Zo meteen van Cindy in bed. Dat was een lieveling trouwens op Miami Miko International 13 juli 1974. Cindy in bed en Abend. Ja, binnenkort rijden wij weer richting Duitsland om even de boodschapjes te doen. En daarna gaan we lekker eten bij een heerlijke schnitzelparadijs. Oh, dat is lekker, lekker, lekker in de race, dames en heren. Daar zit een hele lekkere... Oh, misschien mag ik wel een keer gratis eten vanwege die reclame. Steffi heet die, weet je het allemaal, hè? Ja, ja, in de race, R-E-E-S. De laatste plaat in de show, dat wordt een lekkere disco knalplaat uit 1978. Ik heb het natuurlijk over Jimmy Bo Horn in de show met Dance Across the Floor.

was dan de laatste in de show. 3 minuten, 2 minuten voor 9 alweer. Met Dance Across the Floor uit 1978. Een dikke hit in de Miamico Top 50 toen de tijd. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. Het is vandaag de 9e. 9 plus 7 is 16. 16 juni zijn wij wederom terug in de lucht. Met een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. We doen dat live tussen 7 en 9. Dank allemaal voor het luisteren. Wat mij betreft tot de volgende keer.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ja, begonnen met de Muziek Safari. Fijn, welkom dat je erbij bent tijdens deze muzikale rondreis. Begonnen met iemand die in deze contraien waar wij wonen totaal onbekend is. Orville Strayber. En in Amerika is hij wat bekender in een bepaald country wereldje. Nummer All Change was het begin van de Muziek Safari. Ja, we hebben allemaal een figuur die ons voor ogen staat. Bijvoorbeeld een vaderfiguur, hè, van iemand die je kent. Dat zou best wel kunnen. Nou, Father Figure, dat is ook een nummer van George Michael. En dat kun je terugvinden, maar dan moet je een tijdje terug naar 1987, na zijn legendarische debuutalbum. Debuutalbum Faith heette dat, dat album. En nou, daar zat onder andere ook dit nummer op. Ja, toch wel een beetje mysterieuze sfeer qua muziekstijl. En begint onmiskenbare met een percussie intro en wat gospelachtige achtergrondgezang. Kortom, maar eens even lekker luisteren.

I'll Play the Blues for You van gitarist Melvin Taylor. Een prachtige gelijknamige bluesklassieker en titeltrack ook van zijn album uit 1984. Zijn debuutalbum uit dat jaar. En ja, Taylors versie die staat erop bekend om zijn gitaarspel, waarin blues, jazz toch wel naadloos kunnen samensmelten, hoor. Was ook wel te horen in dit nummer. Verder met muziek van 2025-2026. Het nummer kwam uit 31 december 2025. Nou, werd dus een hit in 2026. Dat mogen duidelijk zijn. Rumours van de jonge Canadese producer en DJ Thomas Cray. Lekkere elektronische track. Het nummer ging ook viral op TikTok. Komen ze aan. Of komt hij aan.

Ah jeetje, vergat ik het schuifje van het geluid van de microfoon dicht te schuiven daarnet. Misschien hoor je het achtergrondgeluid, sorry ervoor. Dat kwam gewoon hier uit mijn eigen studio van de Muziek Safari. Kan wel eens gebeuren, dat je wat vergeet. Ik ben ook maar een mens, denk ik dan maar. Je hoorde zojuist Arthur Serkai, een Braziliaanse componist, arrangeur, producer en die altijd weergaloos samba, bossa nova, soul combineert met lekkere strijkersarrangementen. Je hoorde hem spelen samen met de mensen van het Concertgebouworkest alweer de nodige jaren geleden. Hoogste tijd nu in de Muziek Safari voor Nederlandstalige muziek. App en vloed, een lekker uptempo popsong van zanger Cloud. Een belangrijk nummer in zijn discografie, omdat het zijn eerste single is eigenlijk, die grotendeels in het Nederlands wordt gezongen.

Een wereldwijde hit en in Nederland de grootste hit van deze band. Uiteraard heb ik het over dit nummer Don't Answer Me van de Britse band Alan Parsons Project uit 1984. En het nummer, ja, dat staat ook wel bekend om zijn hele aanstekelijke Wall of Sound productietechniek. En dat was weer geïnspireerd door de legendarische producer Phil Spector. En uiteraard, ja, die saxofoon solo, hè, gespeeld door Mel Collins. Ook zo'n vastgegeven hier in dit nummer. Cardinal Point, het was een Italiaanse band die in de jaren 70 in Nederland, in Alkmaar met name, was gevestigd. En ze braken door onder leiding van de bekende producer Hans van Hemert in die jaren. Ze hadden toen ook wat hitjes, bijvoorbeeld in 1975 deze, Arrivederci, Goodbye.

Ja, Running Away, een country-achtige track van Matthew Adam uit 2023. En Matthew Adam was een singer-songwriter, die maakt muziek in de country-Amerikanen en roots-sfeer. Hij heeft een hele bescheiden fanbasis, maar toch wel kenmerkende muziek van hem. Hoor. Dus af en toe krijg ik wel eens wat van hem te horen, omdat mensen mij iets toesturen. Vandaar. Bijna vergeten, een gevoelige popsong van de Belgische zanger Niels de Stadsbader en de Nederlandse zangeres Tessa June. Een nummer over twee mensen die beseffen dat ze uitgekeken zijn op elkaar, maar toch wel moeite hebben om los te komen hoor.

0: Dark Before the Dawn van de Haagse band Son Milieu. En ja, het is een duet. Nou, dat is wel belangrijk om te weten. Nou, eigenlijk wel, want het is de allereerste duet van de band. Gezongen door frontman Camille Mergeson en violist Maud Akkermans. En dat komt ook weer voort omdat ze altijd worden geprezen bij hoogtepunt van de band bij live optredens. Daar komt het ook een beetje vandaan. Iets geheel anders nu onbekend misschien voor jou, het nummer Motherland, een nummer van Natalie Merchant van een album uit 2001. Het is een ja, sfeervolle folk wars met nou, wat instrumentatie ertussendoor. Zeggen, luister maar, laat het maar eens even op je inwerken.
1: Where in hell can you go? Oh, this is a poem by Natalie Merchant.

Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk uit 1984, geschreven door Herman van Veen en Karin Lomans. Het was ook de titelsong, weet je wel, van de succesvolle film Siska de Rat, waarin de toen 14-jarige Munk de hoofdrol speelde. Verder met de winnaar van de Eurovisie Songfestival uit het jaar 2015. Dat is de Zweedse zanger Måns Zelmerlöw met het lied Heroes. En Heroes ook gebaseerd op de eigen schooltijd van Måns, toen hij te maken kreeg met pesterijen. Maar dat is allang verleden tijd. Don't tell the

Nou goed, dat weet je dan. The Heroes van Hans Selmer uit Zweden was dat goed. Ik kijk naar de klok, ik zie nog kleine 5 minuten te gaan in de muzieksafari. Ik ga vast afscheid van je nemen. Bedankt dat je er weer bij was. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Tot de volgende muzieksafari. En luister nog eventjes naar deze. Ilse de Lange, I Love You.

0: heeft het. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziek Safari.

Zo, het begin van het tweede uur van de Muziek Safari is weer helemaal daar. We zijn lekker begonnen met dit tweede uur. Een lekker nummer met een wandeltempo karakter erin. We begonnen met de Hudspeth en Taylor Going to New York. Nog meer lekkere muziek? Ah, ja, zeker hebben we nog hele fijne muziek. Wat dacht je van deze? Teach Your Children. Een iconisch country rock nummer van Crosby, Stills, Nash en Young. Afkomstig van hun legendarische album Déjà Vu. En dan zitten we in het jaar, zeg, kijk, ja, 1970 toch wel. Ja, dat weet ik wel zeker, 1970. Een lied over de communicatie en relatie tussen ouders en kinderen. En het benadrukt dat ouders en kinderen de juiste waarden moeten voorleven, maar dat ouders ook moeten leren luisteren naar de nieuwe ideeën en dromen van de jongere generatie.

Cassie Taylor, Amerikaanse singer-songwriter, muzikant, bassist, zangeres, toetsenist. Ze is trouwens de dochter van de bekende bluesartiest Otis Taylor en ze begon haar muzikale carrière al heel erg vroeg op jonge leeftijd en toerde jarenlang met de band van haar vader door het land. Spare Some Love, een soulful bluesnummer die je zojuist hoorde hier in de Music Safari. Iets geheel anders nu, Nederlandstalig. Het lied Niemand van Suzanne en Freek, een emotioneel persoonlijk nummer dat in oktober 2025 werd uitgebracht. Het is de eerste single die het duo uitgebracht nadat bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is.

Ahar van de Common van Emerson, Lake & Palmer en een instrumentaal symfonische rockbewerking van het gelijknamige klassieke stuk uit 1942 van de Amerikaanse componist Aaron Copland en toetsenist Keith Emerson. Ja, die was gefascineerd door klassieke muziek en bewerkte dit iconische stuk van Copland naar een bombastisch rocknummer. En in plaats van koperwerken in orkest werd het vooral gedragen, het geluid, door de Yamaha GX1 synthesizer. Zeer bekend in die tijd. Nou, heb je weer wat geleerd en heb je dat ook eens een keer gehoord nu van mij. Verder weer met Nederlandstalig, het lied Voorbestemd van Luna van Kampen en Rousseau. Een lekker aanstekelijk uptempo poptrekje waar we gewoon, als het even kan, gewoon lekker plezier moeten beleven. Meer, niet meer en niet minder.

Night Shift van de Commodores. Ze zitten nu in het jaar 1985. Een heerlijk iconische eerbetoon aan de overleden soul-legendes. Marvin Gaye en wie nog meer? Nou, meneer Wilson was dat, die ook weer zeer duidelijk was te horen hier in dit lied. Het nummer werd geschreven door bandlid Walter Orange. Het betekende de wederopstanding van de band na het vertrek van Lionel Richie, waarmee ze zelfs een Grammy Award wonnen. Goed, dat is even de informatie bij deze platen. Nu wordt het weer de hoogste tijd voor de Maxi Safari. Ja, gewoon zoeken op het wereldwijde web, beste mensen. En dan kom je van alles tegen. Die nummers die nou, lekker lang kunnen duren of ze ietsje korter. Dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Zelfs mensen die aan me vragen hoe ik toch aan sommige bepaalde nummers kom. Nou, gewoon zoeken op het wereldwijde web. Komen ze vanzelf tegen. Nu vandaag Many a Mile to Freedom. Een lekker nummer van de Britse rockband Traffic. Verscheen in november 1971 op hun legendarische album The Low Spark of High Heeled Boys. Het werd geschreven door Steve Winwood, de vaste zanger en toetsenist van Traffic. En Anna Capaldi, de toenmalige vrouw van drummer en tekstschrijver Jim Capaldi. Nou, en Steve Winwood die nam de productie voor zijn rekening. Komt Jan, de Maxi Safari van vandaag, van deze week. Traffic, Many a Mile to Freedom.

Nou, dat was hem dan voor deze week. De Maxi Safari. 7 minuten en 7 seconden, om het maar eventjes precies te duiden, duurde dit nummer van de formatie Traffic. Many a mile to freedom, zongen zij. Verder met het lied Promise van de Belgisch-Zuid-Afrikaanse zanger Chris Morten. In België bekend van onder andere Idol en Sing Again. En een lekker zomerse persoonlijke ode aan de liefde. Het nummer verscheen in het voorjaar van vorig jaar, 2025. En dat klinkt nog steeds erg lekker, hoor.

Holy Water, een mooie samenwerking tussen de Amerikaanse DJ Marshmello en de country-artiest Jelly Roll. Nummer dat mooi combineert de country-zang met elektronische beats tot een ode aan verloren dierbaren waarin verdriet en hoop samenkomen. Mag ter gewoonte, heel persoonlijk herkenbaar lied en nummer van de Vlaamse zangeres Sabine Tiels. Het lied dat het gevoel van vasthouden aan oude gewoontes en routines verkent. Zelfs wanneer het leven om je heen drastisch verandert. Sabine Tiels.

Axel F, een lekkers instrumentaal nummer van gecomponeerd door de Duitse producer Harald Faltermeyer in 1984. En het werd wereldberoemd als de onmiskenbare titelsong van de filmklassieker Beverly Hills Cop. Nog even blijven, dat is een succesvolle popsong en duet van Douwe, Bob en Mo. En ik dacht voor vandaag maar weer eens even lekker luisteren naar dit mooie Nederlandstalige duet.

Ja, heerlijk Nederlandstalig muziek hier in de Muziek Safari. Dit is Lena Meijer, Satellite. Daarmee won Duitsland het Eurovisie Songfestival in het jaar 2010.

Ach ja, ik was dit nummer bijna vergeten hoor. Van Lena Meyer, nummer Satellite. Goed, we hebben nog even wat tijd over. We gaan eens even naar het jaar 1967. Een heerlijke Motown hit. Ook de titelsong van een gelijknamige film. Ik heb het over het nummer The Happening van The Supremes.

Ach ja, lekker weer die oude muziek van vroeger hoor. Zalig om naar te luisteren, vandaag ook gedraaid hier in de muzieksafari. Goed, de muzieksafari zit er bijna op, nog heel eventjes en dan is het weer voorbij voor deze week, maar niet getreurd. Volgende week ben ik er uiteraard weer. Ik hoop je dan ook weer te treffen hier bij deze muzikale reis door het muzikale landschap in de muzieksafari. Dus wat mij betreft graag tot de volgende week. En we gaan eruit met Eric Clapton en Lyra.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

Een volgende gedicht, wat ik ga voorlezen, is geschreven door Irene. Titel: Stilte voor de storm. Stilte voor de storm, in de vroege ochtendgloren. Stilte voor de storm, kan die stilte mij nog bekoren? Stilte voor de storm, als ze één voor één ontwaken. Stilte voor de storm, zal de stilte gauw gaan staken? Stilte voor de storm, iedereen loopt heen en weer. Stilte voor de storm, en dan denk ik keer op keer. De storm is er weer, de stilte is weer voorbij. De storm is er weer, bij de badkamer weer in de rij. De storm voor de stilte, de dag is bijna rond. Stilte voor de storm, als een ieder zijn bed weer vond. Stilte voor de storm, tot de nieuwe morgen stond.

Dan heb je net ingeschakeld. Je luistert naar het programma Night Flower. Romantische muziek. En we hadden zelfs een gedicht. Wat wil je nog meer? De Bee Gees, inderdaad.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Het openingsnummer van de Postmodern Jukebox in 2026. Tijdens een concert in Utrecht. Was dat. In 2026 aangebracht Thank You for the Music, een nummer van ABBA. Vertolkt op de Postmodern Jukebox. En fraai gedaan. Anders dan, ja, dan je gewend bent natuurlijk. En misschien vond je het helemaal niet leuk. Dat zou kunnen. Dan neem je die plaat niet even over. Oh, doe ze anders. Nou, vind ik niks van. Oh, ja. Goed. Hey, welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. Ik draai de plaat voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw. Nieuwe doen uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. De volgende plaat is ook eentje die we kennen van ABBA. En nog iemand. Dit is Hanging on the Ring Ring. Een Mad Pop productie.

Blondie en ABBA sloegen de handen tezamen voor deze Hanging on the Ring Ring. En dat gebeurt allemaal dankzij Met Pop. Muziek van Honey Dee komt uit België vandaan. En in Vlaanderen weet ze elke zaal op zijn kop te krijgen. Met onder andere deze plaat, Dans nog eenmaal.

Honey Dee en Dans Nog Eenmaal Met Mij. We kennen het natuurlijk al heel lang. En ja, deze plaat die ik nu ga draaien, kennen we ook al. Nou ja, de meeste mensen kennen het niet, denk ik. Want het was geen grote hit in Nederland. Het zijn de Mystics en A Sunday Kind of Love.

De Mystics, de doo-wop muziek uit de jaren 60 en het Sunday Kind of Love. Muziek van de groep de Goombay Dance Band. We kennen ze nog uit de jaren 80. En in 2026 zijn we weer terug met Take a Ride to Puerto Rico. Goeie kop in Turkije, dan gaat dat misschien goed. Ja, kijk, dat lukt.

Ja, ja, de Goombay Dansband in 2026 en Puerto Rico. Take a ride daarheen en maak er helemaal een prachtig mooie tijd van. En bekijk ook eventjes wat zonsondergangen, zonsopkomsten en bedrijf de liefde. Mm-hmm. It's Hillsong South.

Hilsum South uit Nederland en het hele fraaie Love and Sunsets. Terug naar 1950, dat is een hele lange tijd terug. Hier zijn de Singing Dogs en O Susanna.

0: Het is zomertijd en daarom de treiterschrijf van Ida de Nijs. Zomer zonder tijd.
1: Zindy. Peter Timmerman.

In 2026 Laura Pausini en La Isla Bonita. Dit is de Bonnie Raitt Tribute Band. Kom uit Nederland. Het is de Nick of Time.

de Bonnie Raitt Tribute Band en The Nick of Time. Wel niet applaus voor Jimmy Cliff. En The Reggae Night.

Jimmy Cliff en The Reggae Night. 1983 was dat een jukkel van een hit. En nog steeds eigenlijk wel. Muziek van Matanja Roffel. En het is voor mij haar debuutplaat, deze Vrij en Bij Jou Zijn.

En toen kwam aan de laatste plaat die erg lang duurt, namelijk ruim 10 minuten. Santa Esmeralda. And please don't let me be misunderstood. De Santa Esmeralda Suite.